good day to die.

0: is.
1: Goedemorgen. Opgelet als je over de E19 moet, want daar starten vandaag wegenwerken die tot eind september zullen duren. Er wordt een zware verkeershinder verwacht op het knooppunt van Machelen. Daar moet je over twee rijstroken, omdat het wegdek wordt vernieuwd. En nog op de E19 in Rumst wordt er gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. De brand die gisteren namiddag ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield, dat meldt de brandweer. De brand ontstond in het departement Lozère, wellicht door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. Een 20-tal gezinnen werden geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1, dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Dat versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Anderlecht-speler Ali Mamar.
2: We zijn blij met de overwinning. Het zijn belangrijke overwinningen voor ons. Thuis moet je altijd winnen. En voilà, het was moeilijk een beetje om tegen La Louvière te spelen, laag blok. Moeilijk om die spaties te vinden, maar mooie reactie getoond in de tweede helft.
1: Vandaag eerst zon, later meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. Morgen wordt het zonnig en halen we ook 30 graden. En ook woensdag en de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima tussen 31 en 35 graden.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Sugar Ticket.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top!
3: Naast de boterhammen met choco staat er ook weer een nieuwe portie Top Headlines op tafel. Het is maandagochtend, 7 uur. Niels, goedemorgen.
4: Een goedemorgen. Onze oceanen waren nog nooit zo warm als nu. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record in juli. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En dat heeft ook een grote impact, zegt weerman David Denau van het KMI.
5: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
4: Want ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. In Adighem in Oost-Vlaanderen is een politieagent gewond geraakt bij een grote vechtpartij. Dat gebeurde afgelopen weekend aan een café. Er waren zo'n 50 mensen betrokken. Agenten uit verschillende politiezones kwamen hen intomen. Een van hen is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Er is nog niemand opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. Er wordt veel hinder verwacht op de E19, want daar starten vandaag wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En nog op de E19 wordt er ook in Rumst gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen wel teruggekeerd, maar er zitten nog altijd duizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. Ook Anderlecht won zijn competitiestart. Dat versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Ali Mamar.
6: We zijn blij met de overwinning. Het zijn belangrijke overwinningen voor ons. Thuis moet je altijd winnen. En voilà, het was moeilijk een beetje om tegen La Louvière te spelen, laag blok. Moeilijk om die spaties te vinden, maar mooie reactie getoond in de tweede helft.
4: Vandaag eerst zon, later meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. Morgen wordt het zonnig en halen we ook 30 graden. En ook woensdag en de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima tussen 31 en 35 graden.
3: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen Zemst en Machelen verlies je een kwartier en op de E17 richting Gent tussen Beervelde en Gentbrugge ook nog 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file dan kan dat, verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
2: Dit is Top! Brian Loefrimo.
3: Ja, het weekend ligt achter ons, of toch ongeveer, want misschien zit het toch een beetje in je lijf. Tijd om het er helemaal uit te shaken. Nu met Shakira. Top. En Dai Dai, goedemorgen.

0: Nou, of je nu wil of niet, toch een klein beetje de soundtrack van afgelopen zomer. Hè? Shakira en Burna Boy met Die Die. Het themalied van het WK voetbal. Het zal wel zijn. Het is vandaag maandag 10 augustus. Goedemorgen. Week nummer 6 van deze zomervakantie. En ook de laatste week van ons twee samen. Ja! Dat is jammer. Maar goed, we gaan er wel nog even een feestje van maken. En zeker nu...
1: De Zomerwekker.
0: Want elke ochtend ga ik op zoek naar een Chinese vrijwilliger in de Topradio BE-app. Dus daar moet je even van je laten horen. Met een goeiemorgen, bijvoorbeeld. En het was eigenlijk al verrassend druk onderweg naar de studio. Dus ik gok dat er al heel veel luisteraars tot Team Wakker behoren op deze maandagochtend. Dus kom maar door, als je erbij bent. Superleuk. Laat me dan ook even weten welke track ik voor jou kan draaien op deze maandagochtend. Want dat is het concept van de Zomerwekker. Jij mag met je favoriete track de natie wakker maken, weliswaar. En eender wat is goed. Kom maar door in de Topradio BE-app. Het enige wat je niet mag

0: Ricardo en Reinier Zonneveld. Hoe lief. Je hoort de Loco Loco bij het op.
1: De Zomerwekker.
0: Hey, goedemorgen, ik heb je gevraagd om even van je te laten horen in de Top Radio BE-app. Om even kenbaar te maken dat je er al bij bent. Dat mag je nog tot nu en 10 uur en verder nadoen trouwens. Die Top Radio BE-app staat altijd voor je open. Ik zag Ruud, Christophe, Hugo en Jimmy al van zich laten horen in de Top Radio BE-app. We hebben allemaal een track aangevraagd voor die Zomerwekker. En wensen ook jou een hele goede morgen. En dat is natuurlijk heel erg tof. En er was ook Louis. Louis die is afgelopen weekend naar Zeebrugge geweest. Ja, dat heb je misschien wel gezien op Instagram of op Facebook of zo. Daar was het een en ander te doen. Dat dachten ook 35.000 andere mensen trouwens. Waaronder ikzelf. David Guetta stond daar op het evenementenstrand. Zo heet dat dan. Heeft daar bijna 35.000 mensen gelukkig gemaakt met een zeer dikke set. En deze zat erin. Ja, Louis krijgt maar niet genoeg van al die David Guetta vibes. En heeft gezegd, hey Brian, weet je wat? Waarom doe je niet nog eens van Sexy Bitch? Ja, ik vind dat een goed idee, Louis.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Het is vandaag wachten op het Ik Verveel Mij alarm, want ook vandaag maak je weer kans op een plezant duo-ticket voor een daguitstap deze zomer.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: En het is ook wachten op woensdagavond, want ja, je weet het ongetwijfeld al, woensdag staat er ons een bijzondere nacht te wachten. En dan bedoel ik dat niet raar of vies of wat dan ook. Nee, we worden getrakteerd op een zonsverduistering, dat weet je al. Ik hoop dat je al een eclipsbrilletje hebt kunnen fixen, want op het hoogtepunt rond 7:50 bedekt de maan zo'n 90% van de zon, alsjeblieft. Nou, pikdonker gaat het niet worden omdat de zon al vrij laag gaat staan. Maar het is wel de grootste eclips sinds 1999. En dat is waarom je natuurlijk zo'n eclipsbrilletje nodig hebt. Want het is natuurlijk heel gevaarlijk om naar de zon te kijken zonder zo'n eclipsbrilletje. En mocht je van dat spektakel liever willen blijven genieten, dan kan dat. Want zelfs na die zonsverduistering kan je gewoon vrolijk naar de hemel blijven kijken, want we zitten woensdagnacht namelijk midden in de piek van de bekende Perseïdenzwerm. Kent u het niet? Dat is een zwerm van vallende sterren. Dus daar gaan we middenin zitten. En omdat het dit keer een nieuwe maan is, heb je geen last van vervuilend maanlicht en zo. En daarom ga je dus die nacht heel veel vallende sterren kunnen zien. Ja, 50 tot 65 om precies te zijn, met een piek rond 4:15 s'nachts. Dus als je niet wilt wakker blijven zo laat, geen zorgen voor. En na die eclips zullen er nog wel genoeg vallende sterren zijn te spotten. Maar wat vind jij ervan? Ga jij kijken naar die zonsverduistering? Heb jij al een eclipsbrilletje? Want ik heb gezien dat ze bijna overal zijn uitverkocht. Ik heb er nog eentje gevonden in de beste winkel van het land. Het schof van mijn grootmoeder. Daar lagen er nog een paar in. Ik hoop dat het kind zelf niet naar de zonsverduistering wilt kijken, maar ik heb ze allemaal meegetjoept. Hoe ga jij het doen? Laat maar even weten.

0: woensdagavond is er dus die zonsverduistering en ik vroeg je daarnet ja, of jij gaat kijken en op welke manier, want zonder eclipsbrilletje naar die zonsverduistering kijken, dat is natuurlijk redelijk gevaarlijk en ja, los daarvan ook gewoon pijnlijk. Dus let daarmee op, al zijn al die eclipsbrilletjes bijna uitverkocht. Ja, dat wel. Gelukkig is er Stijn uit Ieper, geeft jou een goede tip zometeen om toch naar die zonsverduistering te kunnen kijken. Eerst een kwartier extra op verschillende plekken. Is het geval op de E313 richting Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen-Oost, verlies je een half uur. Op de E17 richting Gent een kwartier extra tussen Lokeren en Gentbrugge. En op de E19 richting Brussel, tussen Zemst en Machelen, ook daar een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Dit is Top. We make your move, your summer.

0: Een woensdagavond is er dus die zonsverduistering in ons land. Als je ernaar gaat kijken, laat het even weten via de Topradio BE-app.
1: De ochtend van Top.
0: En als je dat gaat doen, doe dat dan vooral met een eclipsbrilletje. Al zag ik wel een aantal tips binnenkomen in diezelfde Topradio BE-app. Van een aantal luisteraars die denken dat op een andere manier te kunnen doen. Zo is er Stijn uit Ieper die zegt, ja Brian, je kan dat eigenlijk ook met een laskap doen, mocht je geen eclipsbrilletje hebben. En dat heb ik geverifieerd. Dat klopt. Je kan inderdaad met een gewone laskap naar de zon kijken. Er was ook Kenny uit Even kijken, Waregem. Die liet weten, Brian, je kan ook met je gsm, met je smartphone en met je selfie-camera met de zon achter jou kijken. Ja, Kenny, op zich kan dat, maar ik wil je toch even waarschuwen voor een groot gevaar. Als je jouw cameralens te lang blootstelt liever aan die zon, dan kan die daar schade van oplopen. Dus let op. Eén fotootje, geen probleem. Maar blijf niet de hele tijd naar die zonsverduistering kijken via je gsm. Want de kans is heel groot dat die zon dan op elke selfie die je ooit nog met dat toestel gaat nemen, gaat staan. Enfin, een gewaarschuwd man is er twee waard, zeker. Dit is de ochtend van Top met nu Alesso en One Republic. In Your Eyes. Every time.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
1: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
5: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
6: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
7: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je nog niet goed wakker geweest zijn, dan ben ik er zeker van dat die Florida met de Good Feeling een klein beetje geholpen heeft. Dat is zeker. Hey, goedemorgen, het is maandag 10 augustus vandaag. En mocht je er al sinds 7 uur bij zijn vanmorgen hier in de show, dan heb je het al gehoord. Het is vandaag week 6 van de zomervakantie. Dat is voor heel wat ouders goed nieuws, want dat wil zeggen dat er nog maar 3 weken te gaan zijn. Maar dat wil ook zeggen dat het deze week onze laatste week samen is. Ja, dat is goed nieuws, want dat wil zeggen dat Jeroen en Koen vanaf maandag terug zijn. En daar moeten we het zo meteen toch nog even over hebben. Want er moet voordat wij afscheid nemen nog iets gebeuren. Wat dat is, dat horen we zo meteen na het boeketje bloemen van Miley.

is dus onze laatste week samen. Dat wil zeggen dat over exact een week Jeroen en Koen uit hun zomerslaap komen. Dat is zeer zeker iets om naar uit te kijken. Laat ons daar eerlijk over zijn. Maar voor het zover is, moeten wij met z'n allen eerst nog even regelen. Want wat zal het geweest zijn anderhalve week geleden, op vrijdag 31 juli, heb ik mij gigantisch overslapen. Ja, klonk zo. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry. Ja, dat klonk dus echt bizar lullig. En omdat de mensheid vindt dat ik dat moet goedmaken, en dat snap ik op zich ook wel, kan je op dit moment nog altijd stemmen via topradio.be of de Topradio BE-app op de manier waarop ik dat moet doen. Er zijn drie mogelijkheden. Ofwel duurt de ochtend vrijdag 50 minuten langer. Dus dan werk ik tot 10 voor 11. Geen idee wie ik daar een plezier mee ga doen. Ofwel draai ik in de ochtend gewoon 50 minuten lang verzoekjes. Kan ook, kan je ook opstemmen. Ofwel, en dat vind ik persoonlijk misschien de minst leuke, krijg ik een ochtend vol uitdagingen. En dat kan echt van alles zijn. Dus hoe vind jij dat ik het moet goedmaken? Je mag het me laten weten via de Topradio BE-app of topradio.be. Daar kan je stemmen.

0: Maandagochtend, 8 uur. Dit zijn de top headlines. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onze oceanen waren nog nooit zo warm als nu. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record in juli. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En het heeft een grote impact, zegt weerman David Tenau van het KMI.
2: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
1: Ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Er wordt vanaf vandaag veel verkeershinder verwacht op de E19. Daar starten wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil, richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En nog op de E19 wordt er ook in Rumst gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. En het zou in Gent wel eens druk kunnen worden. De Amerikaanse krant The New York Times tipte Gent als alternatief voor Amsterdam of zelfs Venetië. Omdat het daar heel druk is, maakte de krant een lijst van minder bekende steden aan het water. En Gent kwam dus als winnaar uit de bus. Compact en met een historisch centrum, met veel charme, schrijft The New York Times. Ook Haarlem in Nederland en Hamburg in Duitsland staan in die lijst. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er zitten nog altijd duizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. Ook Anderlecht won zijn competitiestart. Dat versloeg La Louvière ook met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Anderlecht-speler Tristan de Greef.
3: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is het echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
1: Het is zonnig, na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm, 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook, morgen 30 graden, woensdag 31 en donderdag en vrijdag 35 graden.
0: Voor jou 4 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E313 richting Antwerpen. Dat is ook meteen de langste file. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 50 minuten. Op de E19 dan richting Brussel, tussen Zemst en Machelen 25 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten, tussen de Brugse Vaart en Wibbelgem verlies je 20 minuten. En dat is ook het geval op de E17 richting Gent, tussen Lokeren en Gentbrugge verlies je nog eens 20 minuten. Ja, je ziet het, dat bouwverlof dat zit erop. Het wordt weer druk langs onze Vlaamse snelwegen.
4: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
0: Ja, je maandagochtend die zit goed met een duo-ticket te geven. En ook Changapal zometeen na De Bausa en Magnetic. Top.

0: Pitbull met She Doesn't Mind. Je weet, die Sean Appel, zijn broer, levert je elke avond nog een leuk apero-pakketje op.
1: Het. Ik verveel me.
0: Dat is voor de avondspits van Top 1. De ochtend maak je kans op een plezant duo-ticket voor een nog plezantere daguitstap deze zomer. Met vandaag op ons Ik Verveel Mij Dat tickets voor e-karting, Ice Mountain, Jump Sky of het maïsdoolhof. Dat zijn de mogelijkheden. Het enige wat je moet doen is het Ik Verveel Mij alarm spotten. Doe je dat, dan stuur je Ik Verveel Mij naar de studio. Bel ik je op, dan win je sowieso een duo-ticket. En ik kan er nu heel veel... Ja, ik kan er nu echt heel veel om vertellen en om doen, maar weet je wat? Mocht je het niet weten, dat is dat alarm. Dus dan stuur je gewoon even nu heel snel Ik Verveel Mij naar de Top Radio BE-app. En met een klein beetje geluk maak je kans op zo'n duo-ticket.

0: Wie wint er een duo-ticket voor een plezante dag uit stap deze zomer? Als zometeen je telefoon overgaat, dan zou ik opnemen. Want de kans dat je dan in de prijzen valt, is bijzonder groot.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Anima, Ellie Goulding en Hypnotized bij Top.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Hele goeiemorgen, het is 9:10 op deze maandagochtend. En ja, de Top Radio BE-app is zowaar ontploft. Komt natuurlijk door het Ik verveel mij alarm dat daar net is afgegaan. David uit Aalst, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Hoe zit dat bij jou? Heb jij nog plannen deze zomer?
3: Ja, ik ga de twee eerste weken van september nog naar Antalya.
0: Ja, amai, daar ben ik licht jaloers op. Mag ik dat toegeven?
3: Ja, dat mag.
0: Gelukkig maar. Ik vermoed dat er tussen nu en begin september wel nog een plezante daguitstap in je agenda past, toch?
3: Ja, ik heb nog ergens ruimte, toch?
0: Je hebt nog ergens een gaatje, fantastisch. Weer vier mogelijkheden vandaag, omdat ik verveel mij rad. Tickets voor e-karting, Ice Mountain, Jump Sky of het Maisdolof. David, welke zou je het liefste winnen?
3: Oh, het maakt eigenlijk niet uit, maar misschien e-karting.
0: Misschien e-karting, oké. Okay. Kijk, we gaan zien wat het rad jou laat winnen, hè, want daar ga ik natuurlijk niet over. Dat zou iets te gemakkelijk zijn. David, een harde of een zachte draai, zeg maar.
3: Je mag zelf kiezen.
0: Je mag zelf kiezen, dan ga ik voor hard. 3 en een 2 en een 1, daar gaan we. Ja. Spannend, stuur ik je naar de e-karting, ja of nee? David, jazeker wel. Jij krijgt een duo-ticket voor de e-karting, vriend.
3: Oké, dat is top.
0: Wat een toeval. Wie neem je mee?
3: Mijn partner, hè.
0: Ja, partner. Vrouw. Je hebt groot gelijk. Ik wens je heel veel plezier en een fijne maandag nog. Salut, vriend.
3: Ja, dankjewel.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: echt piek Milt Inc. Hè. 2009, Blackout hoorde je. Het is 9:30, ik heb 3 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. In het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1,5 uur. Op de E17 richting Gent ook 20 minuten aanschuiven tussen Lokeren en Gentbrugge. En tenslotte op de E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen ook daar nog 20 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is top. Your summer beat. Brian Loufrimo.

Justin Timberlake in de ochtend van Top met Sexy Back. Hey, goedemorgen. Zometeen neem ik je even mee naar mijn weekend en misschien wel dat van jou, want de kans is heel groot dat we afgelopen weekend hetzelfde gedaan hebben. En nee, ik heb het niet over barbecue. Dat kan ik je nu al vertellen? Wat dan wel? Dat ontdek je zometeen na Lucas en Steve. Eerst nog, misschien wel de man waar het over gaat. En daarmee vertel ik eigenlijk al veel. David Guetta en Jennifer Lopez.

0: Yo Hastjes, 50 jaar Camping Kids Club zal draag 22 augustus met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter, tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
2: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte, vdc

Lucas en Steve samen met Jordan Shaw. En Heart First bij Top. Goedemorgen, het is 9:15. Ik weet niet wat jij afgelopen weekend gedaan hebt, maar als ik zo Instagram gezien heb, dan is de kans heel groot dat je afgelopen weekend naar David Guetta geweest bent. Ja, ik heb dat ook gedaan. Daar stond ik tussen de 34.000 andere mensen op het strand van Zeebrugge. Dat was op zich best leuk. Alleen, terug naar huis gaan was ietsje minder. Ja, de parkingtickets voor het event die waren allemaal uitverkocht. Dus moest ik uitwijken naar andere parkings. En ik dacht dat het een goed idee was om te parkeren in Blankenbergen. Dat is de gemeente vlak naast Zeebrugge. En om dan via daar de kusttram te nemen. Ja, daar heb ik een kleine denkfout gemaakt, want die kusttram die zat bokken en bokken en bokken vol. En dan hoor ik je denken, wat heb je dan gedaan? Ah ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Wat zou ik dan gedaan hebben? Ik heb... ik ga het je zo meteen vertellen, naar Robin.

Zaterdag ben ik dus gaan kijken naar David Guetta in Zeebrugge. Gaf daar een set op het strand. En ik had daarvoor geen parkingticket. Dus ik moest mijn auto ergens anders kwijt. Ik heb hem in Blankenbergen geparkeerd. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon met de kusttram tot in Zeebrugge. Alleen is dat niet gelukt, want die kusttrams die zaten echt stamp en stampvol. Daar geraakte nog geen hond bij. Het was echt verschrikkelijk. En toen ben ik beginnen zoeken. Oké, hoe raak ik dan het gemakkelijkste in Zeebrugge vanuit Blankenbergen? Het was een half uurtje wandelen. En mensen die mij kennen, die weten... Ja, nee, een half uur wandelen, dat gaan we niet doen. En er stonden aan die... dat is een goed verhaal. Aan die tramhalte heel veel taxis. En ik hoorde al die taxichauffeurs tegen die mensen zeggen... Minimum 40 euro. Nu goed, voor 3 kilometer 40 euro betalen aan een taxi heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon de Uber-app geopend. En daar heb ik een ritje voor 6 euro en 38 cent verzilverd. En meer heeft mij dat niet gekost. En ja, ik was fier op mezelf. Ik heb die een Uber-driver dan ook nog een fooi gegeven van 5 euro. Dus eigenlijk heeft het mij maar 11 euro gekost. Ik vond dat goed gezien van mezelf. It's gonna be

0: top.
1: Zometeen een nieuwe Summer Beat Battle na de top headlines. Het is 9 uur. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er komen opvallend minder buitenlandse imams naar ons land om hier een moskee te leiden. Dit jaar nog niemand tegenover 13 drie jaar geleden. Het komt door de strengere regels rond arbeidsmigratie van Vlaamse minister van Werk Soual Demir.
3: De imams die bijvoorbeeld vanuit Turkije komen, die zijn rechtstreeks afhankelijk van Diyanet. Dat is de ministerie van Turkse religieuze zaken. Die komen naar hier, die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van die buitenlandse overheid. Maar vooral ook, ze kennen onze samenleving niet, ze kennen de waarden en normen niet.
2: Ons leger recruteert nu ook jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend bijvoorbeeld had Defensie een stand op Suikerrok in Tienen en op het festival Ronquière in Wallonië. De festivalgangers konden er zelfs fysieke proeven doen. Het leger is op zoek naar 5000 nieuwe recruten. Nog nooit was het in juni en juli zo warm als dit jaar. En ook de temperatuur van ons zeewateroppervlak is hoger dan ooit. Dat onderzocht het Europese Copernicus-programma. Onze oceanen werden net geen 21 graden, een record in juli. En dat heeft een grote impact, zegt weerman David Theenau van het KMI.
4: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
2: Het Noordzeewater is nu al 19,9 graden en dat is opmerkelijk warm. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En voetbalclub Antwerpen heeft gisteravond SK Beveren geklopt met 2-1. Het won pas op de valreep zijn eerste competitiewedstrijd. En nog in ons voetbal kon Anderlecht in de slotminuut winnen van La Louvière. Ook daar werd het 2-1. Anderlecht-speler Tristan de Greef.
5: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn. Maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker. En dan kunnen we nog over springen.
2: Het is zonnig. Na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm. 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook. Morgen 30 graden. Woensdag 31. En donderdag en vrijdag 35 graden.
1: 3 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest, is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1,5 uur op dit moment. Dan de Antwerpsring richting Gent verlies je 20 minuten vanaf Antwerpen-Noord, komt door een ongeval in Antwerpen-Oost. En tenslotte op de E17 richting Gent tussen Lokrek en Gentbrugge verlies je ook nog 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
1: Zometeen dus een nieuwe Summer Beat Battle komt jouw richting uit na Dua Lipa. Eerst nog Another en 54 Ultra.

0: A Craze Battle and Do It To It. Summer Beat Battle. Een hele goede morgen, het is 9:15 en je weet intussen wel al wat dat wil zeggen. Twee tracks uit de Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar zet in een gloednieuwe Summer Beat Battle. Mag jij kiezen welke je volledig wilt horen? Stemmen doe je via de Topradio BE app en dat doe je op keuze 1.
1: 289.
0: Zomerser dan dit ga je het niet krijgen, denk ik. Anders Nielsen en Salsa Tequila. Ofwel kies je voor keuze 2.
1: 418.
0: En dat is toch een ander genre. Een beetje drum and bass met DJ Fresh en Rita Ora. En Hot Right Now. Welke track wil jij horen? Kom maar door in de Topradio BE app. Keuze 1 voor Anders Nielsen en Salsa Tequila. Keuze 2 voor DJ Fresh en Hot Right Now. Je weet het, stemmen doe je via de Topradio BE app. Dan hoor je jouw favoriet misschien wel zometeen.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: DJ-licious in de ochtend van Top en I Hear You Calling.
1: Summerbeat Battle.
0: Twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar heb gezet. Jij mocht kiezen welke je volledig wilde horen. Dit was keuze 1 daarnet.
1: 289.
0: Anders Nielsen en Salsa Tequila. Ofwel koos je voor keuze 2.
1: 418.
0: Dan koos je voor een klein beetje heerlijke drum and bass van DJ Fresh en Witte Aura. Met de Hot Right Now. Heel wat berichten kwamen binnen in de Top Radio BE-app. Zo zag ik bijvoorbeeld Nico, Thibaut en Wendy. Zij behoren tot de grote groep van de meerderheid. Die kozen voor deze DJ Fresh samen met Witte Aura. Het was onze keuze 2 en dus ook de winnaar van deze Summerbeat Battle. Dit is Hot Right Now in de ochtend van Top. Get your hands up.

maandagochtend. Ik heb twee plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wobbelgem verlies je op dit moment 3 kwartier. En op de E34 richting Ranst. Tussen Oelegem en Ranst ook nog 25 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 20 minuten.

Marco Sheen in de ochtend van Top. En Catch. Een hele goede morgen. Het is ruim 9:55. Zometeen Joel Corry en Whisper. Naast Rill en Stumbling In. Eerst nog Joom.

Morgen maak je in de ochtend van top opnieuw kans op een plezant duo-ticket voor een nog plezantere daguitstap in deze zomer. Met weer vier nieuwe daguitstappen op het Ik Verveel Mij Rad. Vandaag won David uit Aalst nog een duo-ticket voor e-karting. Wat er morgen te winnen valt, dat ontdek je morgen gewoon. Dus lekker top weer aanzetten morgen vroeg, zou ik aanraden. Zometeen hier Keto en John na Jamiroquai en Ken.

het wachten kan stoppen. Jazeker. Want hij is terug. Jawel, na 3 weken verlof is hij gewoon keihard terug. Thibaut van Leliendaal. Je hoort hem zo meteen na de top headlines van 10 uur. Eerst nog deze Cobra Starship. La, la, la, la, la, la. And you make me feel...

0: je Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. Dit is Top.
1: Een goeiemorgen. Het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Niels. Een goeiemorgen, Niels.
2: Goeiemorgen. 95% van onze woonzorgcentra moeten verbouwd worden om de hitte aan te kunnen, dat zegt Bouwfederatie en Bild. Om leefbaar te blijven en om aan de Europese normen te voldoen tegen 2050. Nico de Meester van en Bild.
3: Dat zijn verouderde gebouwen, dus die zijn meestal slecht geïsoleerd, waardoor ze rap opwarmen. De beglazing is ook dikwijls nog niet goed genoeg, de ventilatie is niet goed genoeg, buitenzonnewering en ook koeling. Dus er is toch wel een grondige renovatie nodig. We zouden 3-4 keer meer ziekenhuizen en rusthuizen per jaar moeten kunnen renoveren. Dus dat vraagt echt wel een enorme inspanning.
2: Door de vergrijzing zijn er de komende jaren ook gewoon meer woonzorgcentra nodig. Er komen opvallend minder buitenlandse imams naar ons land om hier een moskee te leiden. Dit jaar nog niemand, tegenover 13 drie jaar geleden. Het komt door de strengere regels rond arbeidsmigratie van Vlaams minister van Werk Zuhal Demir.
4: De imams die bijvoorbeeld vanuit Turkije komen, die zijn rechtstreeks afhankelijk van Diyanet. Dat is de ministerie van Turkse religieuze zaken. Die komen naar hier, die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van die buitenlandse overheid. Maar vooral ook, ze kennen onze samenleving niet, ze kennen de waarden en normen niet.
2: In Everen in Brussel is er vannacht een ontploffing gebeurd aan een woning. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aan de voordeur en de gevel van het gebouw. De omstandigheden zijn nog onduidelijk en worden onderzocht. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, zoals bij eerdere gelijkaardige ontploffingen. Het is zonnig, na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm, 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook, morgen 30 graden, woensdag 31 en donderdag en vrijdag 35 graden.
1: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de E19 richting Antwerpen 24 minuten bijtellen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 richting Antwerpen 18 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar ben je 15 minuten kwijt. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan een kwartier.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
1: Aanwezig, helemaal terug van een maand vakantie met nieuwe energie en goede muziek. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire.

0: dit is Top.
1: Hallo, hallo. Goedemorgen. Ik ben afgelopen weekend teruggekomen uit vakantie. 3 weken lang in het zuiden van Frankrijk gezeten. En ik werd het al te gewoon, moet ik zeggen. Elke dag op mijn gemakje opstaan. Lekker aan het zwembad. Een beetje zonnen. Lokale marktjes bezoeken. Echt helemaal tot rust gekomen. Zo 3 weken op vakantie gaan. Ik kan het alleen maar aanraden. Je bent er dan echt helemaal tussenuit. De batterijen zijn alvast opgeladen. Ik hou je weer gezelschap tot 1 uur vandaag. En ik ben niet alleen, want ik heb de nieuwste van Kygo meegebracht. Dit is Take Me Back op Top.

Ik heb al leuk nieuws. Want ik mag een duo-ticket weggeven voor Land of Love op zaterdag 29 augustus. Dus als jij nog geen plannen hebt om de zomer af te sluiten, dan moet je blijven luisteren, want zometeen geef ik dus een duo-ticket weg. Eerst nog Oliver Heldens.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Leuk nieuws, want ik geef één duo-ticket weg voor Land of Love. Dat is op zaterdag 29 augustus. Leuk festival in Torhout. En als jij daar naartoe wil gaan met een plus one, dan moet je de volgende vraag correct beantwoorden en mij het antwoord doorsturen via de Top Radio BE-app. Het gaat over deze man hier.

0: Dit is Average Rob met On Met La Patate. Maar met welke DJ heeft hij dit nummer gemaakt? Ik ben dus niet op zoek naar Average Rob, maar wel naar de DJ die meewerkte aan dit nummer. Dat mag je mij nu eens laten weten via de Top Radio BE-app. De 15e, die wint het duo-ticket.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

Ik gaf een duo-ticket weg voor Land of Love in Torhout. Op zaterdag 29 augustus was dat. Je moest enkel de vraag beantwoorden: wie heeft dit gemaakt? Ik ging niet op zoek naar Average Rob, wel naar de DJ. En dat was natuurlijk omdat het kan, was het juiste antwoord. Thomas uit Brugge, proficiat, want jij wint de duo-ticket voor Land of Love op zaterdag 29 augustus. Hou de Top Radio B-app in de gaten en ook je mailbox, want die tickets die komen eraan voor jou. Dit is Ten Walls, Walking with Elephants.

0: 11:30. Zometeen weer een nieuwe hit of shit. Eerst nog twee plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 19 minuten bijtellen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen 17 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

week dus nieuwe hit of shit. Het moment dat jij voor muziekredacteur of redactrice mag spelen hier op Top. Want jij mag je mening geven over de nieuwe muziek hier. Vandaag een remake van Ring My Bell van Anita Ward uit 1979. Deze Ring My Bell dus. In een iets andere versie ga je hem horen. Iets sneller, iets meer rap ook erin. En ik ga heel eerlijk zijn, ik heb het toch een paar keer moeten horen voor ik hem goed vond. Dus het is wat wennen, maar zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Hit als je het goed vindt, shit als je het maar niets vindt. En dat mag je laten weten via de Top Radio B-app voor deze Ring My Bell van H.

En of hij een belletje doet rinkelen. Deze Ring My Bell. Hij doet terugdenken aan Anita Ward uit 1979. Een remake dus. Maar wat vond jij ervan? Hit of shit? Dat mag je mij eens laten weten. En doe dat maar via

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister op schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

0: Ooit nog in Hit of Shit gezeten deze Yougle met Move Into the Sun. En jij mocht vandaag je mening geven over deze hier. Vond jij deze ook zo goed als Yougle, Move Into the Sun?
1: Hit of Shit?
0: Dat was de vraag natuurlijk. Anne uit Mechelen die stuurt: begrijpelijk dat jij het een paar keer moest herbeluisteren alvorens je het goed vond. Misschien voor mij ook, maar momenteel nope, geen hit voor Anne uit Mechelen. Frederik die volgt haar daarin, kan nu nog geen uitspraak doen. Geef me nog een paar dagen tijd. Wel, Frederik, ik kom er vrijdag op terug. Wat denk je daarvan? Elke uit Hoelaert die stuurt voor mij een dikke hit, want het originele komt er heel veel in voor en dat vind ik leuk aan het nummer. Shana die stuurt ook hit, gaat al viraal op TikTok, dus al heel vaak gehoord. Is ook zo, hè. TikTok, het is weer een bom op TikTok, deze Ring My Bell. Dan heb je nog Wesley, die zegt van een shit gesproken. Dit is het perfecte voorbeeld voor deze mix, dus dikke shit voor mij. Ook Matthew, Philip, Hanna, Kim zijn allemaal geen fan van deze Ring My Bell voor Van Edge. Dus voorlopig nog geen groot succes. Morgen nieuwe kans en wie weet verandert dan wel.

Deze is nieuw in de playlist van Top. Licky Lee. En Swedish House Mafia met Happiness is So Sad. Ik vind hem goed, ik vind hem geslaagd. En van de ene Zweden naar de andere Zweedse. Tijd om even terug te keren in de tijd, meer bepaald naar 2012. Ik neem je even mee naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Daar ging in 2012 het Eurovisie Songfestival door en daar leerden we Loreen kennen. De Zweedse won het Eurovisie Songfestival met sprekend gemak en ook gewoon een fantastisch goed nummer. Je hoort daar nu Euphoria van Loreen. Zet maar luider.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Dit is Stop!
5: Goedemorgen, het is 11 uur geworden. Tijd voor de topheadlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
6: Een goedemorgen. Amper 5 op de 100 woonzorgcentra kunnen de hitte aan, dat zegt Bouwfederatie en Bild. Om leefbaar te blijven en om aan de Europese normen te voldoen tegen 2050, moet dus 95% verbouwd worden. Dat zegt Nico de Meester van en Bild.
7: Dat zijn verouderde gebouwen, dus die zijn meestal slecht geïsoleerd, waardoor ze rap opwarmen. De beglazing is ook dikwijls nog niet goed genoeg, de ventilatie is niet goed genoeg, buitenzonnewering en ook koeling. Dus er is toch wel een grondige renovatie nodig. We zouden 3-4 keer meer ziekenhuizen en rusthuizen per jaar moeten kunnen renoveren. Dus dat vraagt echt wel een enorme inspanning.
6: Door de vergrijzing zijn er de komende jaren ook gewoon meer woonzorgcentra nodig. Onze regering heeft het aantal nieuwe leefloners fors onderschat, dat schrijft De Morgen. De werkloosheidsuitkeringen werden beperkt in de tijd om zo meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens de schattingen zou een derde van de geschrapte werklozen een leefloon aanvragen, maar het blijkt nu om 53% te gaan. Minder dan 1 op de 10 vond effectief een job, dat ligt ver onder de verwachtingen. In Rusland zijn vannacht 12 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen en 39 mensen raakten gewond. Dat zegt Defensie in Rusland. Dat zegt ook dat het vannacht meer dan 450 drones heeft neergehaald. Oekraïne heeft het dan weer over 5 doden bij Russische aanvallen vannacht op de stad Kharkiv. En sport op het EK lange baan zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich niet rechtstreeks. Zij moet vanmiddag een swim-off zwemmen om zich nog te kunnen plaatsen. Het is zonnig, na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm, 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook, morgen 30 graden, woensdag 31 en donderdag en vrijdag 35 graden.
5: Allee, we gaan weer zweten de komende dagen. Ook op de baan is het zweten. Op 2 plekken verlies je meer dan een kwartier. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 25 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. 16 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
8: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Van Leliendaal.
5: Met het komende uur David Guetta, Duke Dumont, Robin Schulz en nu aftrappen met Topic, Becky G. Sorry, papi.

We zijn augustus en dat is zo een beetje de maand van de film. Dit is top. Want dit weekend ga je kijken naar de nieuwste Spider-Man-film in de bioscoop. Zeer benieuwd naar Tom Holland. Zijn vierde film al als Spider-Man. Eerder deze vakantie kwam The Odyssey ook al uit, de film van Christopher Nolan. En het is officieel sinds een paar uur dat hij op dit moment de meest succesvolle Christopher Nolan-film ooit is. Wereldwijd inmiddels $1,1 miljard opgebracht. Dat is zo'n 955 miljoen euro. En hij steekt daarmee The Dark Knight Rises voorbij uit 2012. Als je de film wil zien, dan moet je wel nog even wachten. Want de IMAX-zaal hier in Brussel die zit vol tot en met september.

Als er één lummer zomer uitstraalt, dan is het toch wel deze, hè. Duke Dumont en Jax Jones met I Got You. Zeg, ik las deze ochtend in de krant dat er in Zweden een onderzoek is gedaan. Nou, luister goed naar onze levensverwachtingen. En de onderzoekers die hebben iets ontdekt dat nog dodelijker zou zijn dan roken. Het is iets mega simpel. Iets wat je elke dag kan doen. Ik leg het zo meteen uit. Het kan je leven redden, hè, mannetjes. Dus luister.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Even goed luisteren nu, want ik ga misschien nu je levensverwachting de hoogte in doen schieten. Ja, want blijkbaar volgens een Zweeds onderzoek onder bijna 30.000 vrouwen suggereert namelijk dat mensen die weinig worden blootgesteld aan zonlicht mogelijk een hoger risico hebben om vroegtijdig te overlijden. Wat blijkt nu? Vrouwen die veel buiten kwamen en rookten hadden in het onderzoek ongeveer hetzelfde sterfterisico als niet-rokende vrouwen die weinig aan de zon werden blootgesteld. Dus als je dit hoort en je hebt de kans om naar buiten te gaan, een wandeling te maken, buiten op het terras te werken, de pc mee te nemen, gewoon doen. Want je gaat er dus blijkbaar langer van leven.

0: half 12 op deze maandag voormiddag. Zometeen krijg je de nieuwe Top Tune of the Week. En die is van Peggy Goo deze week. Komt eraan. Eerst nog twee plekken waar je 15 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen. 31 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En nog op die E313 richting Lumedan. Daar verlies je 28 minuten tussen Herentals Industrie en Geel West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza.
8: Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Yellow.
10: Dit is Top.
11: Your summer.

0: Daily Dilemma.
1: Tijd voor een nieuw dilemma vandaag. Meer en meer Belgen boeken weer een last minute, volgens HLN is dat. En dat brengt mij dus bij het dilemma van vandaag over het Daily Summer Dilemma. In welk kamp zit jij? Is dat een last minute of ben jij iemand die alles goed op tijd boekt? Dus ben jij iemand die alles maanden op voorhand geboekt heeft of gepland heeft? Of wacht jij af tot de last minute af? Laat het mij eens weten.
0: Dit is top.
1: En dat mag je doen via de Top Radio BE.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Ophelia. Ben jij iemand die alles maanden op voorhand boekt en plant, of wacht jij af tot de laatste minuut?
1: Daily Dilemma.
0: Dat was het dilemma van vandaag. Martin uit Deinze, die zegt: de zomervakantie een jaar op voorhand gepland, al de rest een maand ervoor. Dus zij is ook van het plannen. Shirley uit Herenthout, die gaat meestal voor last minute, zegt ze hier via de Top Radio BE-app. Dan heb je Rob, die stuurt mij het volgende bericht. Ik moet nog steeds op huwelijksreis gaan met mijn vrouw en we zijn vorige week 10 jaar getrouwd. Valt dat technisch gezien onder last minute of onder late minuut? Wel, Rob, ik reken het toch als een hele last minute eigenlijk. En dan heb je nog Amy, die plant ook liever alles op voorhand. Ons huwelijk was 8 augustus 2026 en dat hebben we 2 jaar op voorhand gepland. Wacht eens even, 8 augustus 2026? Amy, dat was afgelopen weekend. Proficiat. Het huwelijksbootje ingestapt. Proficiat, Amy en echtgenoot. In het algemeen merk ik toch dat heel veel mensen liever alles plannen. Ik ben daar helemaal anders in. Alles last minute. Dus liever zoveel mogelijk last minute, jongens.

0: throwback, goede remix. Het was mijn meest gedraaide nummer zelf tijdens mijn vakantie in Frankrijk. Zeer benieuwd of we deze Brian V en Keep On Moving meer gaan horen hier op Top.
1: Dit is...
0: Nu geven we gas richting de Top Headlines met...

0: Dit is Top.
1: Goedemiddag, het is 12 uur, tijd voor de Top Headlines en ik krijg je van Niels. Een goedemiddag, Niels.
2: Goedemiddag. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt al maar groter. De drie voetbalbonden uit Europa, Afrika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen Infantino. Die staat al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders en dreigde met een boycot van FIFA-toernooien. De bonden verwijten hem misleiding en een schending van het vertrouwen. Op het EK lange baanzwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich niet rechtstreeks. Zij moet vanmiddag een swim-off zwemmen om zich nog te kunnen plaatsen. Voor Simon Laviolette zit het EK erop. Hij grijpt naast de finale van de 400 meter wisselslag. En in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk is het EK atletiek gestart met 59 Belgische atleten op het programma. Sportjournalist Klaas de Wijngaard volgt het EK voor ons ter plaatse.
3: Ik denk dat er één echte zekerheid is op een medaille. Dat zijn de 4x400 meter mannen, onze Belgian Tornado's, die al jarenlang op topniveau presteren. Het kan ook zijn dat we gaan stranden op 5 of 6 medailles, omdat er heel veel atleten zijn die wel op de rand staan van een finale en misschien een medaille, maar het dan wel echt heel goed gaan moeten doen.
2: Op het vorige EK, 2 jaar geleden in Rome, pakte ons land 6 medailles. Door de zonsverduistering woensdag zullen alle zonnepanelen in Europa een tijd lang minder stroom produceren. Onze netbeheerder Elia zegt dat het daarop voorbereid is en verwacht dus geen grote problemen. Caroline Poulijn.
4: De daling in stroom op dat ogenblik is voorspelbaar. Daarom zijn er al gascentrales die op dat ogenblik een beetje extra gaan produceren. Zijn er batterijen die ook elektriciteit op het net gaan injecteren? En zijn er ook verbruikers die bijvoorbeeld hun verbruik een klein beetje gaan aanpassen?
2: In Frankrijk geldt vanaf deze middag code oranje voor de hitte in 22 departementen in het centrum en het zuidoosten van het land. Onder meer rond Lyon, de Provence en de Alpen en op het eiland Corsica. Frankrijk zet zich schrap voor de 5e hittegolf al deze zomer. Donderdag wordt het op verschillende plaatsen meer dan 40 graden. In Griekenland is dan weer een natuurbrand uitgebroken in de buurt van de hoofdstad Athene. Dat meldt de brandweer. Meer dan 170 brandweermensen proberen het vuur te blussen met 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij een eerdere bosbrand deze zomer in dezelfde regio werd 11.000 hectare natuur verwoest. En in Rusland zijn vannacht 12 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er zijn ook 39 mensen gewond geraakt, dat zegt Defensie in Rusland. Dat zegt ook dat het vannacht meer dan 450 drones heeft neergehaald. Oekraïne heeft het dan weer over 5 doden bij Russische aanvallen vannacht op de stad Kharkiv. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. En blijft de hele week warm, morgen zonnig en 30 graden. En ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en zelfs 35 graden.
1: Nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 24 minuten bij tellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan een kwartier.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
1: Je lunch gaat goed vooruit, want ik heb Beyoncé meegebracht. Ze komt eraan na Renier Zonneveld met zijn Loco Loco.

Who Run the World, Girls, Beyoncé. Zeg het, mooi leven is weer begonnen, hè? Want de Jupiler Pro League is back. Terug clubvoetbal op tv. De Belgische voetbalcompetitie is terug helemaal herbegonnen. Anderlecht, Union, Club Brugge, Gent, ze zijn allemaal goed begonnen aan de competitie, want afgelopen weekend was het speeldag 1. Alle vier zijn ze begonnen met 3 punten. Enkel Genk, die hebben al een steekje laten vallen. Die verloren op het veld van Zultewaargem. De Genkies, ik leef met jullie mee. Jullie gaan niet zo'n fantastisch weekend hebben gehad. Maar kijk, het seizoen is nog lang. Nog 29 speeldagen te gaan. Dus nog meer zelf, denk ik. Ja, het is nog meer. Ik reken nog geen play-offs. De play-offs die vallen weg, dus dat is allemaal niet meer. Tel niet meer mee. En als je zoiets hebt van, oh, ik zou graag de samenvattingen van afgelopen weekend willen zien, je gaat nog eventjes geduld moeten hebben. Want pas na speeldag 4 komt Telenet met een samenvattingsprogramma. Dit is... Dat is dus midden september. Ja, het is vakantie voor iedereen zeker.

Ik had het hier net over het begin van de Jupiler Pro League. Speeldag 1, dat Club Brugge, Union, Anderlecht enzovoort allemaal hadden gewonnen. En ik krijg hier een berichtje in de Topradio B-app van Axel. Die zegt, Ela, je vergeet Den Antwerpen, hè. Wij hebben ook gewonnen. Ja, dat klopt. Proficiat.

hebt het waarschijnlijk al genoeg gehoord, maar in Frankrijk, Spanje, Canada enzovoort zijn er op dit moment heel veel bosbranden bezig. Ik was zelf in Frankrijk, gelukkig niet in de regio van de bosbranden, maar je merkt wel heel hard dat het in Frankrijk wel echt leeft. Het is echt wel een van de grootste rampen sinds lang en zeker in de regio van Bordeaux. Maar ook goed nieuws. Want de bosbranden die hebben voor een mirakel gezorgd. Voor een positief verhaal, een reunie tussen mens en dier weliswaar. Ik vertel er zo meteen meer over. Eerst nog Robin Thicke, Pharrell Williams met Blurred Lines.

0: hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet.

Blijkbaar hebben sommige katten echt 9 levens. Neem nu Mozart, een kat uit Bordeaux in Frankrijk. 17 jaar geleden verdween hij plots. En zijn baasje overal posters opgehangen om de kat terug te vinden. Maar na een paar jaar had hij alle hoop opgegeven om hem ooit nog terug te zien. Ze zijn ook verhuisd uit Bordeaux, helemaal weg naar Dijon. Dat is zo'n 600 kilometer verder. Maar nu, 17 jaar later, gebeurt er iets heel bijzonders. Door de grote bosbranden rond Bordeaux moesten heel veel dieren eigenlijk opgevangen worden, zo in een opvangtehuis. En tussen al die beesten, of tussen al die dieren liever, zat, jawel, Mozart. Dankzij zijn chip, hij was dus gechipt, hebben ze kunnen ontdekken wie hij was en wie zijn baasje was. En zo, 17 jaar na dat hij vermist was, werd hij plots opnieuw gevonden. Mozart is ondertussen teruggevonden door zijn familie. 17 jaar later, hij is dus in Dijon, weliswaar. Je moet dus één ding onthouden uit dit verhaal. Alles kan. Geef de hoop nooit op. En de bosbranden hebben ook een klein positief verhaal.

0: Half 1, zo meteen hoor je deze nog eens. Dimitri Vegas en Like Mike met Body Talk of Mammoth, eerder gezegd. Dat is voor zometeen, dus zet die radio al maar een beetje luider. Eerst nog één plek waar je 15 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. En dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 34 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Welk zat eens opzoeken?
2: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost

voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. Top. We make you move. Thibaut van Lely.

0: gaan.
1: Als jij je tijdens de vakantie soms wat verveelt, wat kan gebeuren, dan moet je in de ochtend naar Brian luisteren.
2: Het...
3: Ik verveel me.
2: Alarm!
1: Want als je tijdens de ochtend tussen 7 en 10 uur een alarm hoort, dan moet je Ik verveel mij doorsturen via de Top Radio BE-app. En dan maak jij kans op een duo-ticket voor bijvoorbeeld De Grotte van Ham, Jump Sky, Maisdoolhof, Saunatopia. Ja, ik weet het, het is misschien wel een beetje warm voor een sauna, maar kijk, als je het kan winnen, dan maakt het toch niet veel uit, hè? Gewoon luisteren elke ochtend bij Brian. En als je wil winnen, en dat tussen 7 en 10.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
10: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
13: Sta je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletteren?

We zijn bezig aan de tweede volledige week van augustus. Een van de drukkere weken van de vakantie. Heel veel mensen die op vakantie vertrekken of naar de zee gaan. En zo meteen eens checken of het al druk is daar aan de kust. Eerst nog Martin Garrix en Ed Sheeran met een Repeat It.

0: getting tips.
1: Zeg, misschien zit jij wel met de volgende vraag.
2: Zeg, is het al druk aan de kust?
1: Dat is een goede vraag. En dat kan je checken op dekust.be, want daar zie je de kustbarometer, een drukteindicator. En op dit moment valt het in het algemeen heel goed mee. Ik ben eens aan het kijken, enkel in Oostende en in Middelkerken, daar is het druk, zeer druk zelf. In het centrum dan vooral en aan de dijk. Maar in de rest, De Haan, Blankenbergen, Knokke-Heist, Bredene, Kokzijde, Nieuwpoort, daar is het op dit moment nog heel rustig. Kan misschien ook liggen omdat het vandaag nog niet heel warm gaat worden, maar de komende dagen geven ze fantastisch goed weer. Dus als je nog geen plannen hebt deze week, dan is misschien een uitstapje naar onze Belgische kust een zeer goed idee om te doen.

3-1, tijd om te gaan lunchen. En zometeen komt ook Bart-Jan eraan. En nu laat ik je nog achter met Dua Lipa en Angel. Dit is Fever. Tot morgen.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Stop!
3: Het is weer uitkijken voor extra fraude. Het is 1 uur geworden. Niels, die heeft het nieuws.
4: Een goedemiddag. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor fraude met valse nieuwsberichten. Nepsites doen zich voor als HLN.be of Le Soir of La Libre, zegt Johan Korthouts.
5: Die worden gelanceerd met berichten waarbij promotie wordt gemaakt voor aantrekkelijke beleggingsproducten. Maar die zo goed gemaakt zijn dat mensen het onderscheid met de klassieke websites niet meer zien. En in feite komt het erop neer om de identiteit van die consumenten te verkrijgen.
4: Om hen te blijven bestoken met valse advertenties. Door de zonsverduistering woensdag zullen alle zonnepanelen in Europa een tijd lang minder stroom produceren. Onze netbeheerder Elia zegt dat het daarop voorbereid is en verwacht dus geen grote problemen. Je hoort Carolien Poulijn.
6: De daling in stroom op dat ogenblik is voorspelbaar. Daarom zijn er al gascentrales die op dat ogenblik een beetje extra gaan produceren. Zijn er batterijen die ook elektriciteit op het net gaan injecteren? En zijn er ook verbruikers die bijvoorbeeld hun verbruik een klein beetje gaan aanpassen?
4: In Frankrijk geldt vanaf deze middag code oranje voor de hitte in 22 departementen in het centrum en het zuidoosten van het land. Onder meer rond Lyon, de Provence en de Alpen en op het eiland Corsica. Frankrijk zet zich schrap voor de vijfde hittegolf al deze zomer. Donderdag wordt het op verschillende plaatsen meer dan 40 graden. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt al maar groter. De drie voetbalbonden uit Europa, Afrika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen Infantino. Die staat al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders en dreigde met een boycot van FIFA-toernooien. De bonden verwijten hem misleiding en een schending van het vertrouwen. Op het EK lange baan zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket voor de halve finale vanavond. Ook Florine Gaspar plaatst zich daarvoor. Sarah Dumont heeft zich dan weer net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter vrije slag. En in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk is het EK atletiek gestart met 59 Belgische atleten op het programma. Maar wel zonder meerkampster Nafi Thiam, dat zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
7: Dat is zeker jammer, absoluut. Zij was sowieso wel een zekerheid geweest op een medaille. Maar goed, Thiam die nog altijd niet helemaal de oude is natuurlijk. Hè, na dat WK atletiek vorig jaar dat er heel zwaar heeft ingehakt, die ruzie met de federatie. Ik heb ze de afgelopen maanden terug aan het werk gezien, want dan is ze terug in competitie gegaan. En haar niveau is gewoon echt nog niet goed genoeg.
4: Rani Rosius en Delphine Nkanza plaatsten zich zo net allebei al in een sterke tijd voor de halve finales van de 100 meter. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden en blijft de hele week warm. Morgen zonnig en 30 graden ook. En ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en zelfs 35 graden.
3: Eén lange file en die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je op dit moment 35 minuten.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prateren.
3: Nieuwe week, nieuwe hittegolf. Mij hoor je niet klagen, want de hits bij Top klinken nog beter dan ik. Begin met Medusa en Paradise. Goedemiddag. Top.

Je merkt dat het bouwverlof op heel wat plaatsen is afgelopen. En dat is goed, kunnen we weer samen werken op deze maandag. Want ja, die mannen en die vrouwen die op de bouwwerven werken, die hebben graag dat het vooruit gaat. Ik weet dat Top daar heel vaak ook op staat. Dus iedereen die terug is, meer dan welkom op deze fijne maandag. Gwen Stefani komt eraan. Rich Girl en Milk Inc. die staat ook al klaar voor zometeen.

Weet je waar je langs straat gewoon een diploma, een rijbewijs of een studentenkaart kan kopen? Het is natuurlijk volledig illegaal, maar het wordt dus niet in een donker achterkamertje gedaan. Ze maken er gewoon op straat reclame mee. Je moet je dat gewoon inbeelden als een reclamebord die buiten staat aan een winkeltje. En daar zie je dan al voorbeelden van bijvoorbeeld een bepaald diploma of een rijbewijs of een of andere studentenkaart met foto, zoals ze er waarschijnlijk al 1000 hebben gemaakt. De vraag is waar? Misschien ben jij er ooit al eens op vakantie geweest, of heb je het met eigen ogen gezien of eens over gelezen? Stuur het even door via de Topradio BE-app. Weet je het niet? Blijf dan even hangen. Ik vertel jou waar je dat gekke

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

Ik vroeg je, weet je waar je langs straat gewoon een diploma, een rijbewijs of zelfs studentenkaart kan kopen in het buitenland? Er waren wel wat mensen die het door hadden. En er zijn ook heel veel backpackers die gewoon naar dat land en naar die plaats gaan. Heel veel hadden het juist. Het gaat over Thailand, Bangkok. In die wereldstad is dat blijkbaar allemaal mogelijk. Ze steken het zelfs niet weg. Er hangt gewoon reclame aan de voorkant van het winkeltje. En je kan gewoon binnenstappen. En ze lijken ontzettend echt. En ik denk dat ze ook voor een beetje verkeerde doeleinden soms gebruikt worden in dat land. Er is wel vaker iets dat in Thailand een beetje schuin loopt en niet altijd even echt is, maar een beetje fake is. Dat weet je misschien wel. Dus dat was het juiste antwoord. Bangkok, Thailand. Hopelijk is de cola daar wel echt. Dit is Camel Fat.

Afgelopen zaterdag stond David Guetta op het strand in Zeebrugge. Heel veel volk is gaan kijken. Het weer zat ook mee en het werd ook echt al lang aangekondigd. Niet iedereen is tevreden. Ik vertel je zo meteen wat er eigenlijk beter kon aan die avond daar zaterdag met David Guetta in Zeebrugge. Ik leid het af uit een pak reacties die er zijn in het nieuws. Maar er was ook heel veel goed nieuws.

0: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct mijn slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

Het was voor Henri PFR een zomer en echt een jongensdroom die uitkwam. Zaterdag mocht hij in het voorprogramma spelen van David Guetta op het strand in Zeebrugge. En iedereen die er was, die vertelde ook ongeveer hetzelfde, dat het optreden echt super was. Lichtshow, lasers, David Guetta speelde alle grote hits die je maar verwacht had. Dus dat zat allemaal goed. Alleen was er ook wel heel wat commentaar op de organisatie, vooral bijvoorbeeld bij het verlaten. Het was echt een chaos. De trams reden ook niet lang genoeg en het was aanschuiven overal, ook om eten te krijgen. Ik denk dat het ter plaatse een beetje moeilijk was om meer dan 30.000 mensen daar te faciliteren. En dat was toch wel duidelijk dat sommige mensen dat niet fijn vonden. Aan de andere kant hebben ze wel een fantastische avond gehad natuurlijk, maar er is nog wat marge. Als we daar nog dingen zo groot willen organiseren in Zeebrugge, denk ik,

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Yo, gastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

Beste vrienden, er start vandaag in Amerika een proces wat eigenlijk al 25 jaar geleden had moeten plaatsvinden. Het gaat over de dood van Tupac Shakur, die in september, 7 september om precies te zijn, 30 jaar geleden is overleden in Los Angeles, is dat gebeurd, in Las Vegas om precies te zijn. En daar werd hij geschoten een aantal keer. Een drive-by heet dat dan officieel, waarbij dat ze eigenlijk aan elkaar schieten terwijl ze aan het rode licht stonden, was het geval. Hij overleed, was een van de populairste rappers ooit en het proces gaat nu pas van start. Waarom dat zo is en wie er terecht staat, dat vertel ik jou zo meteen. Of daar ooit iemand voor in de gevangenis beland, is maar de vraag.

0: Op 7 september zal het exact 30 jaar geleden zijn dat Tupac Shakur is vermoord in Las Vegas. Je kent hem van Dear Mama, van Changes, van Letter to My Unborn en van deze California Love. En de Wild Wild West, dat was het, midden jaren 90, zonder enige twijfel. Hij was een beetje verwikkeld in een soort van gangoorlog en werd daardoor afgemaakt aan een rood licht. En het is nu 30 jaar na datum dat er een proces komt. Dat is bijzonder laat, dan kan je afvragen hoe komt dat. Zeker als het over zo'n wereldartiest gaat, want Tupac was gewoon een van de beste rappers, meest populaire rappers, ook na zijn dood, die er ooit geweest zijn. Het is eigenlijk heel eenvoudig, er waren 4 verdachten. En er waren gewoon geen bewijzen genoeg om naar een proces te gaan. Nu zou dat er wel zijn van de enige overlevende trouwens nog. Die heet Davis. En die zou in een soort van documentaire, memoire-achtig iets, bepaalde dingen hebben verklaard. En die verklaringen zouden voldoende zijn om hem nu toch tot proces te brengen. Is benieuwd of hij op 63-jarige leeftijd toch nog de gevangenis ingaat.
1: Hey, ik ben Lost Frequencies.

0: Dit is Stop.
1: Het is 2 uur en Niels zet de nieuwsfeiten voor jou op een rijtje. Dag Niels, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor fraude met valse nieuwsberichten. Nepsites doen zich voor als hln.be of Le Soir, zegt Johan Korthout.
3: Die worden gelanceerd met berichten waarbij promotie wordt gemaakt voor aantrekkelijke beleggingsproducten. Maar die zo goed gemaakt zijn dat mensen het onderscheid met de klassieke websites niet meer zien. En in feite komt het erop neer om de identiteit van die consumenten te verkrijgen.
2: Om hen dan te blijven bestoken met valse advertenties. En sport op het EK Atletiek in Birmingham mag Jonathan Sakhoor naar de halve finales van de 400 meter morgen. Dylan Borlée raakt dan weer niet verder dan de reekse. Debutant Yannis Samson mag met een sprong van 7,97 meter naar de finale van het verspringen. En eerder vanmiddag plaatsten Rani Rozius en Delphine Nkansa zich voor de halve finales van de 100 meter vanavond. En op het EK Lange Baan zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket voor de halve finale vanavond. Ook Florine Gaspard plaatste zich daar al voor. Sarah Dumont heeft zich dan weer net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. En het blijft de hele week warm. Morgen zonnig en ook 30 graden. En ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en zelfs 35 graden.
1: Het gaat al de hele dag moeizaam op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verliestijd momenteel is daar 22 minuten.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prater.
1: Sommigen zijn nog een beetje intoxicated van het weekend, anderen dan weer niet. En zo hoort het, denk ik. Jonas Blue komt eraan en dan Martijn Solveig.

Blijft goed, Martin Solveig. En een van zijn laatste, want sindsdien is hij eigenlijk zo'n beetje met pensioen. Maakt geen nieuwe muziek meer. Geef hem eens ongelijk. Die zit de hele dag in de zon. Kijk maar eens buiten. Dat is dat weertje daar. Miley Cyrus wil terug gaan acteren. En dat vind ik een goed idee. Dat was ze ook vroeger, voor ze aan muziek begon. Dit is ze nog eens met Flowers.

0: liedjes uit.
1: Ik zoek elke werkdag een song die jou is opgevallen als je met vakantie ergens was of een weekend weg. Dat kan bijvoorbeeld ook. Het kan ver zijn, het mag dicht zijn, het maakt op zich allemaal niet uit. Als het maar een song is die jou is bijgebleven van jouw vakantie die je daar hoorde. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum, aan het zwembad of in het hotel of waar je ook maar was, in een discotheek waar je elke avond ging. Kijk, dat liedje dat draaide ze daar altijd. En bij ons hoor je dat nog niet of veel te weinig of zou hier nog wel eens een hit kunnen worden. Stuur maar eens door. Je hebt hem misschien wel geshazamd, dus moet je daar even kijken. Stuur maar door via de Topradio BE-app. Dan snor ik hem even op en gaan we er een song van draaien van iemand die mij dat adviseert. Iemand die het mij doorstuurt via de Topradio BE-app. Het mag, het moet niet, het mag Spaans zijn.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del morisco

0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

0: uit.
1: Jarne, Kathleen en Juri en nog vele anderen die hebben mij gestuurd dat er een aantal songs waren die ze hier nog niet hoorden, maar wel op vakantie. En die zoek ik dus elke dag rond dit uur. We gaan voor die groetjes vandaag naar Londen, want Jolien die was vorige week daar. En ze hoorde daar blijkbaar in de winkels in Londen heel vaak een liedje en dat heette Silva Bampa met Get It On Tonight. Silva Bampa, je weet het of je weet dat niet, dat is een Engelse DJ-producer die daar al razend populair is en nu blijkbaar toch met die Get It On Tonight een hitje te pakken heeft, ook al is het niet echt origineel, want het komt van Montel Jordan uit 1999 met Get It On Tonight. Gewoon, je kent het als je het hoort zometeen. En er is een vette beat onder gezet, een beetje geremixed en het lijkt wel aan te slaan. Ik zeg altijd, als het in Londen druppelt, dan gaat het binnenkort bij ons ook regenen. Dit is die On Tonight.

De geworden scoort hij met Milo. Lesjes kreeg jij in Ibiza Sky bij Top. Ja, bouwverlof is zo goed als afgelopen. Dan is ook de vakantie van Jeroen en Koen zo goed als voorbij. Maandag starten ze opnieuw. Vanaf 6 uur, zoals je gewoon bent, tussen 6 en 10 kan je ze dan horen hier bij Top. Met alle fratsen, zoals je dat van hen gewoon bent. Two Brothers on the Fourth Floor nu. Never

0: Zometeen de nummer 1 uit de top hit 40 van afgelopen vrijdag en zaterdag. Voor de tweede week op rij was dat Hugel met Moving to the Sun. Op de weg eerst twee lange files, E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost schuif je een half uur aan. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verlies je momenteel een kwartier.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

afgelopen anderhalve week ongeveer gaat het regelmatig in het nieuws overal, ook online, over die zonsverduistering die er woensdag aankomt. Zonsverduistering van 90%, dus zelfs niet volledig is de zon weg. En ik had zoiets van, jongens, al die fas, er wordt nu wel heel veel aandacht aan besteed en ik vond het een beetje veel, tot ik las hoe lang wij moeten wachten tot het nog eens van datte is. Maar dan is het wel een volledige zonsverduistering. De kans bestaat, en is zelfs heel groot, dat jij en ik dat niet meer meemaken. Vandaar dat je woensdag misschien wel de moeite gaat moeten doen om te kijken. Ik leg jou zo meteen uit hoe lang we moeten wachten als je woensdagavond zou missen. Dit is David Guetta, Dangerous. You take me

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo

Tot vandaag had ik niet door waarom al die fuss was over die zonsverduistering die eraan komt woensdagavond. Want dan woensdagavond is het zover. Iets over 8, dan zou het zwaartepunt van die zonsverduistering liggen. Zijnde 90% van de zon zou je niet meer kunnen zien omdat de maan er dan over schuift. Dus geen 100%, maar toch 90%. Iedereen op zoek naar eclipsbrilletjes, iedereen de rij gaan staan voor eclipsbrilletjes. Het is van 1999 geleden, dat herinner ik mij nog. Maar nu komt het. De volgende keer in ons land, als je dat nog eens wil zien, moet je wachten tot 2142. We zijn nu 2026. Dat is 116 jaar nog. Maar dan is het wel een volledige zonsverduistering. Ik ga dat zeker nog halen, daar ben ik van overtuigd. Maar ik weet niet of jij het nog haalt binnen 116 jaar, of je nog leeft, natuurlijk. Dus woensdagavond, misschien toch maar eens kijken, eens op zoek gaan om zo'n eclipsbrilletje te delen, want ik heb de indruk dat er niet genoeg zijn voor iedereen. Ik ga proberen en dan kijken naar alles en ook naar de stars.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3:00, Serafien Smits heeft nieuws uit Laarne. Serafien, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Laarne in Oost-Vlaanderen is een jongeman van 19 opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord in Spanje, dat melden Spaanse media. 2 jaar geleden zou een Nederlandse man van 25 hebben doodgeschoten aan de Costa del Sol. Mogelijk kadert de moord in het drugsmilieu. De tiener is overgeleverd aan Nederland. Daar zal hij voor de jeugdrechter verschijnen, want toen hij de moord zou hebben gepleegd, was hij 17. In Tirol in Oostenrijk zijn 36 mensen gered nadat ze tijdens een wandeling in de bergen in de problemen kwamen. Dat meldt de politie daar. Het gaat om 3 families uit onder meer Oostenrijk, de VS en ons land. Er waren ook kinderen bij. Ze waren onvoorbereid begonnen aan een wandeling, weken van het gemarkeerde pad af en kwamen zo in de problemen. 2 reddingshelikopters haalden hen van de berg. De families moeten zelf opdraaien voor de kosten. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Dylan Bourlet niet naar de halve finales van de 400 meter. Jonathan Sakor kon zich wel plaatsen.
8: Ik ben heel tevreden. Er zit meer in. Morgen, nieuwe dag, nieuwe wedstrijd. En met de top 12 die erbij komt, gaat het eigenlijk een heel nieuw kampioenschap worden. Hè. Het voelde goed. Nog een klein beetje detailwerk verbeteren. En morgen gaat het goed zijn.
7: Debutant Jannie Samson mag met een sprong van 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder vanmiddag plaatsen Rani Rozius en Delphine Kansa zich voor de halve finales van de 100 meter vanavond. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. En blijft de hele week warm, morgen zonnig en 30 graden.
6: Ik heb 2 lange files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten. En ook op de R1 richting Nederland gaat het moeizaam tussen Antwerpen-West en Borgerhout, verlies je 20 minuten.
9: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6:00. Bart-Jan de Prateren.
6: Ik trakteer op een namiddagje. Tiesto, Alesso en Nio is er ook bij. Daar begin ik mee. Dit is Closer.

Ik wil zometeen nog eens een song draaien uit de Summer Beat 1000. Dat zijn de 1000 strafste en beste en leukste zomerplaten die we hebben samengevat. En we hebben dat uitgezonden eind juni. Jij kan mij daarbij helpen. Hoe? Ik leg het zometeen uit. Naar Earth, Wind & Fire. Oh, yeah.

0: Summerbee 1000 roulette.
1: Redketet, het is weer tijd voor de Summerbee 1000 roulette. Ik heb hem openstaan, de 1000 songs die in die Summerbee stonden. En ik wil er eentje uitdraaien, de vraag is welke. Geef mij een getal, dan ga ik kijken met wat het matcht. Met andere woorden, een getal die voor jou belangrijk is, waar je iets mee hebt. Stuur me even door via de Topradio BE-app of gewoon iets willekeurigs mag ook. Jij kiest eigenlijk, daar komt het op neer. En stuur hem door via de Topradio BE-app. Dan gaan we zo meteen een leuke song kiezen uit die Summerbee 1000 van eind juni.

0: Burnaby Duizend Roulette.
1: Ik kreeg wel wat getallen binnen en ik ga vandaag voor nummer 16. En die nummer 16 die matcht bij Christophe. Hij woont in Wellen in Limburg en het is het rugnummer van zijn zoon in het voetbal. En dat snap ik wel, dat is belangrijk. Dan kijk je altijd wat die nummer 16 doet op het veld natuurlijk. En de competitie is ook weer zo goed als begonnen. Enfin, de trainingen zijn toch al terug opgestart. Dat merk je ook bij die jeugdploegen. Dat is altijd fijn om te doen natuurlijk op vrijdag en op zaterdag. Nummer 16 in de Summer Beat 1000 is van iemand die deze week ook onze Top Tune of the Week is. En dat is Peggy Goo met Woman, zo heet Top Tune of the Week. Maar op 16 dit jaar, in die Summer Beat 1000, stond die andere grote hit van haar, It Goes Na Na Na.

I'm a different person als het mooi weer is buiten. Dus dat zit goed deze week. Vandaag een graad of 27. Morgen doen we er al 2 bij. En tegen dat we woensdag, donderdag zijn, zitten we alweer bijna tegen die 30 graden. Ik word daar goed gezind van. Hopelijk jij ook. Laat ons eerlijk zijn. Nine Toes straks met Finder. Eerst nog Bless op de radio. Dit is Terms.

0: Twee lange files, R2 Brussels, sorry, Antwerpse ring is dat natuurlijk richting Stabroek. Tussen de Beverentunnel en de Thijsmanstunnel verlies je een half uur. En op de R1 richting Nederland gaat het ook moeizaam tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar 22 minuten verliestijd.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

Ik heb het zometeen over een leuk festival waar jij nog naartoe kan deze zomer. Wel in het puntje van ons land, in Maasmechelen. Dus als je er naartoe wil en je woont in West-Vlaanderen, is het wel even rijden, maar soms ook wel de moeite om zo even de oversteek te maken. Laat ons eerlijk zijn. Bad Bunny die stond een paar weken geleden in het Koning Boudewijnstadion en die trakteerde zijn Belgische fans onverwacht op een versie van A La Rondance van Stromae. En dat werd natuurlijk geapprecieerd. Doet hij trouwens in elk land, is vaker zo. Dan draaien ze of spelen ze een song die daar echt heel erg gekend is.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
1: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.

0: kidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Allee, serieus. Modufan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Dit is Top. We make you move. Disco. X.

Sommige DJ's die vragen aan het publiek of ze er zin in hebben, dat wordt meestal wel positief beantwoord. Lowriders die gaan er gewoon van uit dat het antwoord altijd ja is als zij op een podium staan en vragen of iedereen er zin in heeft. Hun sets staan dan ook bekend voor één ding, echt pure energie. Geen ingewikkelde toestanden, gewoon volle gas vooruit. En eerlijk, dat past ook wel goed bij Festivibe. En dat is er op 14 en 15 augustus met die laatste drag, onder andere die gasten van Lowriders. Het is in Maasmechelen, leuke plaats. Alleen als je in West-Vlaanderen woont, een beetje ver. Maar misschien moet je er gewoon een weekend van maken. Limburg is altijd tof.

Zometeen na 4 uur bij Top, a handsome man, zijn naam Louis Bernard. Hij komt er, ja, dat is, hij komt er straks aan. Hij heeft het onder andere over Mark Zuckerberg, zijn grote voorbeeld, en ook over Australië.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Dit is Stop!
8: Het is 4 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smits. Goedemiddag, Serafien.
9: Goedemiddag. In Laarne in Oost-Vlaanderen is een jong man van 19 opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord in Spanje. Dat melden Spaanse media. 2 jaar geleden zou hij een Nederlandse man van 25 hebben doodgeschoten aan de Costa del Sol. Mogelijk kadert de moord in het drugsmilieu. De diender is nu overgeleverd aan Nederland. Daar zal hij voor de rechter verschijnen. In Tirol in Oostenrijk zijn 36 mensen gered nadat ze tijdens een wandeling in de bergen in de problemen kwamen. Dat meldt de politie daar. Het gaat om 3 families uit onder meer Oostenrijk, de VS en ons land. Er waren ook kinderen bij. Ze waren onvoorbereid begonnen aan een wandeling, weken van het gemarkeerde pad af en kwamen zo in de problemen. 2 reddingshelikopters haalden hen van de berg. De families moeten zelf opdraaien voor de kosten. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er al een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden waterbeperkingen. Water mag daar alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren, zoals de gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. De Europese voetbalbond UEFA bespreekt samen met de Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden een alternatief voor de FIFA-toernooien. Dat melden verschillende Britse kranten. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Infantino om de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Op die plannen kwam veel kritiek waarop Infantino ze schrapte, maar het vertrouwen in Infantino is daardoor ver zoek. De UEFA eist intussen ook zijn ontslag. Als Infantino aanblijft, dreigen ze met alternatieve internationale toernooien. Wisselend bewolkt, deze namiddag wel warm tot 30 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
8: Voorlopig 2 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Op de R2 rond Antwerpen richting Stabroek verlies je 40 minuten vanaf Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. En ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
10: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
8: Wat heeft Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, nu weer uitgespookt? En wat was het moment van afgelopen sportweekend? Je ontdekt het allemaal komend uur. Top. Nu eerst Shakira.

0: Een goede namiddag en welkom op deze 10e augustus.
1: Dit is Top.
0: Exact 233 jaar geleden opende het Louvre voor het eerst zijn deuren in Parijs. En iedereen kent het museum natuurlijk voor het, het meesterwerk dat daar hangt, de Mona Lisa. Maar gek om te weten, zo'n 233 jaar geleden, toen was de Mona Lisa zelf ook al 290 jaar oud. Ja, gigantisch oud werk dus. Maar ik kan je wel voorstellen waarover het dan allemaal sprake was op dat moment. Maar waarover vandaag allemaal sprake was, dat gaan we zo meteen samen ontdekken in de meest gegoogelde woorden van de dag. Maar dat is allemaal voor na deze Gordo en Reinier Zonneveld. Dit is Loco Loco.

0: Naar wat voor info gingen mensen massaal op zoek vandaag?
1: Vandaag om
0: 10:30
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Mark Zuckerberg. Ja, onze vriend Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, die komt wel vaker in het nieuws. En laat ons eerlijk zijn, meestal is dat niet met positief nieuws. En deze keer is dat ook niet het geval. Want het gaat over zijn jacht van zo'n $300 miljoen. Ja, dat is dit weekend blijkbaar opgeroepen geweest omdat er een noodgeval was dicht bij het schip. Het schip was in problemen gekomen en deed melding om zo snel mogelijk ter hulp te komen. En het schip van Mark Zuckerberg was het dichtste schip in de buurt. Maar nu komt het. Ze hebben niet geantwoord op die melding. Nee, ze zijn niet gegaan. Het is uiteindelijk een ander schip geweest die is gegaan om te helpen. Mark zelf was niet aanwezig op het schip, maar ja, het is onduidelijk waarom ze eigenlijk gewoon niets hebben gedaan. Blijkbaar zou het zijn omdat ze op een andere radiokanaal aan het luisteren waren. Ja, ongetwijfeld zal dat top zijn, denk ik.
1: En om
0: 2:00
1: werd gezocht naar...
0: Australië. En daarvoor mag ik meteen ook wat spannend maken. Want gisteren werd een lichaam gevonden dat achtergelaten was in een valies. Ja, twee jonge mannen waren onderweg in Australië en zagen plots aan de kant van de weg een valies met daarbij lichaamsdelen die eruit stoken. Ja, wat doe je dan? Dan bel je natuurlijk zo snel mogelijk de politie. Dat hebben ze ook gedaan, de mannen. Maar dat was het probleem. Plots was daar hevige regenval, dus kon de politie niets anders doen dan de plaats eventjes afzetten en wachten tot de regen over was. Maar nu komt het. Ze hebben een autopsie gedaan op het lichaam dat ze gevonden hebben in die valies. En uit de autopsie bleek dat het geen echt lichaam was, maar wel het lichaam van een pop. Ja, benieuwd of de persoon van de pop ook zijn pop zal terugvragen aan de politie. Maar ik denk dat dat niet het geval zal zijn.

0: Zometeen laat ik die spieren nog eventjes werken in die namiddag van Top met Eli Oaks.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Running Around, dat zijn ze ook aan het doen op het Europese kampioenschap atletiek deze week. Vandaag kwamen de eerste Belgen in actie. Dat waren Rani Rozius en Delphine Nkansa. Die waren allebei geplaatst op de 100 meter sprint en mochten dus in actie komen. En goed nieuws, beide dames wonnen hun reeks en gaan zo dus meteen door naar die halve finale. En nog opvallender, Rozius liep ook haar beste tijd van het seizoen, dus dat wil ook wel zeggen dat ze in topvorm is. Benieuwd waar dat dus zal eindigen voor de twee dames. En nog, in de 400 meter sprint kwam er ook een Belg in actie. Jonathan Sakkoor mocht daar al lopen vandaag. En ook hij won zijn reeks en is dus door naar die halve finale. Ja, een hele goede start dus voor onze Belgen. Ja, benieuwd of ze die goede lijn ook kunnen doortrekken.
1: Dit zijn

0: Zometeen blik ik nog eventjes terug op afgelopen weekend. Maar eerst even meegeven waar er files staan momenteel. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten aanschuiven daar vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook op de R2 rond Antwerpen richting Stabroek verlies je een half uur tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. En tenslotte op de E314 richting Leuven ook nog een kwartier extra tussen Halen en Lummen Centrum.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Ik wil samen met jou nog eventjes terugblikken op afgelopen weekend, want ik zelf heb daar kennis gemaakt met een volledig nieuw genre van muziek. Ja, ik dacht nooit dat ik het ooit ging

sfeerverlichting en dan denk je, nu komt er iets. En dan is daar inderdaad een ferme technobeat. Ja, het klinkt heel gek, ik weet het, en het is ook heel gek. Maar het deed me aan iets denken, iets wat jij ook nog hebt gehoord. En geef toe, het is ook altijd leuk om deze terug te horen natuurlijk.

Dit weekend was er de eerste speeldag in onze Belgische voetbalcompetitie. Daar waren op zich al enkele opvallende voetbalmomenten, maar het meest opvallende beeld van afgelopen voetbalweekend komt uit Brazilië. Ik vertel het je allemaal zo meteen.

0: Roelof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
6: Dit is top! We make a move! What do I say now?

Het meest opvallende beeld van afgelopen voetbalweekend komt ongetwijfeld uit de Braziliaanse eerste klasse. Ermee bepaald bij de ploeg Coritiba. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar blijkbaar spelen die dus wel in Brazilië en ook in de eerste klasse. En ik neem je eventjes mee naar het moment. Enkele minuten voor de rust, want toen was er een verdediger JC en die schiet zijn ploeg meteen naar 1-1 gelijkspel. Grote vreugde bij alle spelers natuurlijk. En natuurlijk zeker en vast bij de speler die gescoord heeft. En hij was zelf zo blij dat hij het wou gaan vieren met de supporters. Dus sprong hij over de ledboarding. Maar nu komt het. Rechtstreeks een trapgat in. Ja, gewoon enkele meters naar beneden. Je ziet meteen alle supporters toekijken. Eerst vol vreugde. En dan een klein beetje met angst in hun ogen van... Waar is die naartoe gesprongen? Ja, hij was gewoon volledig verdwenen. Gelukkig, na enkele seconden kwam hij weer bij en kwam hij weer de trappen omhoog om verder te vieren. Maar nu komt het ergste van allemaal. Zijn doelpunt werd afgekeurd. Ja, de speler moest ook nog eens geblesseerd van het veld. Maar het goede nieuws is wel, zijn ploeg heeft alsnog gewonnen. Kleine troost.

Hoezo nog zijn met Britney Spears? Stop your summer beat. Eerlijk is eerlijk, er gaan weinig momenten voorbij waarbij er niets te schrijven is over Britney Spears. En het laatste wat ik zie passeren online dateert zelfs nog van vandaag. Ja, blijkbaar heeft ze een video gepost waarbij ze... ik weet niet hoe ik het exact moet omschrijven, maar waarbij ze nogal opvallend danst in haar woonkamer. Ja, ze is trouwens niet alleen in haar woonkamer. In de achtergrond zie je nog iemand... En dat is haar poetshulp. Ja, die is gewoon bezig met de stofzuigen, het stof af te doen en weet ik wat nog allemaal. En dat terwijl ze alles van haarzelf geeft in de woonkamer. Het zijn grappige beelden om te zien. En die man die trouwens gewoon verder, terwijl zoals er niets aan de hand is, terwijl Britney Spears daar danst. En Britney zou Britney niet zijn als ze er dan geen gek verhaal van maakt. Ze zegt dat haar poetshulp informatie zou lekken naar de paparazzi. Ja, er zijn nog zekerheden in het leven en dat is dat Britney Spears ons blijft verrassen. Je hoort nog eens in die namiddag van Top. Dit is Britney en Toxic.

0: Dit is Top.
1: Het is 5 uur. De hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smits. Goedemiddag, Serafien.
2: Goedemiddag. 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. Katrien Schrijvers.
3: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
2: CD&V wil de openingsuren van de chatbox daarom uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In Griekenland is een Belg van 62 overleden nadat de hulpdiensten hem bewusteloos uit het water hadden gehaald. Dat meldde lokale media. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. De Griekse autoriteiten onderzoeken het incident nog. Buitenlandse Zaken heeft het nieuws wel nog niet bevestigd. In het westen van Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er heel wat schade en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Hoeveel is nog niet duidelijk. De beving was te voelen tot in buurlanden Ecuador en Panama. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden waterbeperkingen. Water mag daar alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren, zoals de gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. De Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden bespreken alternatieven voor de FIFA-toernooien zoals het WK. Dat schrijven verschillende Britse kranten. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wilde de rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op waarop Infantino dat plan schrapte. Maar het vertrouwen in hem is nu vers zoek. De UEFA eist ook zijn ontslag. Wisselend bewolkt deze namiddag, wel warm tot 30 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
1: 3 plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Lummen op de E314. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een uur verliest tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een 1/2 uur vertragen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de R2 rond Antwerpen richting Stabroek ook een kwartier extra tussen de Beverentunnel en de Thijsmanstunnel.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
1: Ik heb hier een heerlijk apropakket liggen dat ik straks mag weggeven en ook een lange lijst aan summerbeats met onder meer de Bausa en Daft Punk. Welkom.

Het wordt de komende dagen warm, heel warm zelfs, met temperaturen die vlotjes boven die 30 graden zullen gaan. Ja, dat is ideaal weer om te genieten van een heerlijke apero. En het leuke is, zometeen kan je die apero winnen hier op top. Dat doe ik met de goede vriend Shane Paul. Dat is voor zometeen. Eerst nog deze DNA van Billy Gillies en Halabonnet.

Ik heb de artificiële tweelingsbroer van Sean Paul weer uitgenodigd in de studio. Die heeft als naam Shane Paul en die heeft ook als unieke gave om van elke tophit een extra zomerse versie te maken. Mijn vraag voor jou is heel simpel. Ik ben op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. Het leuke is ook, je kan er een apropakketje mee winnen. En laat ons eerlijk zijn, het wordt de komende dagen warm. Dus zo'n verfrissend apropakket winnen, dat komt natuurlijk voor iedereen wel een beetje van pas. Het is een moeilijke opgave vandaag, ik ga er eerlijk in zijn. Maar geloof me, na enkele seconden wordt het duidelijker en duidelijker. Dus hier is Shane Paul.

Dat is mijn vraag voor jou. Ik ben dus op zoek naar titel en artiest van het origineel. Weet jij het? Dan mag je het gewoon laten weten via de Top Radio BE app. Ik neem er zo meteen iemand bij die kans maakt op dat APRO-pakket. Stuur maar door titel en artiest van het origineel van de versie van onze vriend Shane Paul.

0: Careful what you wish for, maar ik zie dat er heel wat luisteraars zijn die als wens hebben om zo'n Apro-pakket te winnen. Wel, zo meteen gaan we spelen en maak ik hopelijk iemand gelukkig.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. We make you move. Don't nobody else make me feel like...

0: En dan denk ik dat dit stukje een weggevertje was. Ik speel met Thibaut uit Lier. Een goede middag, Thibaut.
1: Hey, goedemiddag.
0: Welke hit hebben we zo net gehoord in de versie van Shane Paul? Thibaut, ben je daar nog? Ik denk dat Thibaut eventjes verdwenen is. Ik ga nog één keer proberen. Thibaut, wat was titel en artiest van het nummer van Shane Paul vandaag? Ja, en toen was de stilte aan de andere kant. Geen nood. Thibaut heeft wel degelijk het juiste antwoord doorgestuurd in de app. Het was Lady Gaga en Pokerface. Dus dat pakketje is voor Thibaut zo meteen. Ik denk dat hij ervan zal kunnen genieten, want het is sowieso zonnig weer. En dan is zo'n verfrissend apropakket altijd welkom.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Dit stukje zat ook heel duidelijk in de versie van Shane Paul. En daardoor was het natuurlijk heel herkenbaar. Vandaag is het apropakket voor Thibaut. Maar geen nood, we hebben nog genoeg apropakketjes, dus morgen gewoon een nieuwe kans.

0: Zometeen ga ik samen met jou door het komkommernieuws van de dag. En het is ook aan jou om een bijpassend nummer te verzinnen. Dat is voor straks in de komkommerhit. Onderweg drie plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Lummen op de E314. Meer dan een uur file tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum komt daar door een ongeval. Het is ook file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En ook richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
2: ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, drie maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: En... Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting.
8: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
11: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
10: Ja, ik weet het.
11: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
10: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
11: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
10: Ja, maar nu ga

Het komkommernieuwtje dat ik vandaag met jou wil delen gaat over Rossi, de zeeschildpad. En het is niet zomaar een zeeschildpad. Rossi behoort tot de zeldzaamste soort ter wereld. Het is wel een redelijk triestig verhaal, dus ik hoop dat je wat zakdoeken naast je hebt liggen, want Rossi spoelde in 2023 aan in Wales, zo'n 3 jaar geleden. Het beestje was helemaal onderkoeld, want Rossi kwam uit de Golf van Mexico. Ja, daar heeft het water een zalige zeetemperatuur en in Wales is het natuurlijk een stuk kouder. Gelukkig werd hij goed verzorgd en nu, 3 jaar later, mag hij helemaal terug naar huis, helemaal terug naar de Golf van Mexico. Een klein detail, dat is dus wel een reis van 8000 kilometer. Niet simpel voor zo'n zeeschildpad. En dus hebben ze heel wat voorbereid om die reis te maken. 2 jaar lang hebben ze zitten voorbereiden aan die gekke reis. Het staat nu gepland. Hij gaat eerst met een helikopter naar het vliegveld, als een echte VIP. En dan gaat hij in een speciale transportkist die op juiste temperatuur wordt gehouden. Zijn vel wordt ook in de gaten gehouden met vaseline en speciale gel om uitdraging te voorkomen. Goed, alles is voorzien zodanig dat Rossi veilig en wel terug naar de Golf van Mexico kan gaan. Maar het is toch een opvallend verhaal. 3 jaar lang verzorgd in Wales en nu uiteindelijk in Mexico. Geen idee of hij zich daar nog zal herkennen of niet. Maar goed, wat past bij dit nieuwsje van de dag? Iets wat gaat over reizen of over terug naar huis gaan. Of iets met dieren of zwemmen. Het kan allemaal. Het is aan jou om zo origineel mogelijk te zijn. Je mag het gerust doorsturen via de Top Radio B-app. Wat is de komkommerhit van vandaag? Ondertussen deze Extreme Tracks en Don't Hold Back.

naar een toepasselijk nummer dat past bij het komkommernieuws van de dag. Welk nummer past bij een zeeschildpad die na 3 jaar van Wales helemaal terug wordt overgevlogen naar Mexico? Ik zie jouw suggestie heel graag binnenkomen via onze app.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
5: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
4: Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heusenzolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister op Schaamteloos.

Ik was op zoek naar een toepasselijk nummer voor het komkommernieuws van vandaag. En in dat nieuws zat zeeschildpad Rossi, die na 3 jaar terug uit Wales gaat komen. Terug naar huis, terug naar de Golf van Mexico. Hij werd 3 jaar verzorgd in Wales. Maar nu mag jij dus eindelijk terug naar huis. Ik was benieuwd welk nummer jij daarvoor in petto had. Er is heel wat binnengekomen. Even kijken wat Vanessa doorstuurde. Ja, toepasselijk natuurlijk. Coming Home van Sigma en Rita Ora. En Piet dacht aan deze, omdat de schildpad 3 jaar gone, gone, gone was, schrijft hij. En eerlijk gezegd, hij vond Teddy Swims ook wel toepasselijk voor een zeeschildpad. Ja, kan ik allemaal goed geloven. Maar ik ben toch gegaan voor het voorstel van Tim. Ja, hij vond Mexico wel passen van Dimi en Mike. Omdat de schildpad ook terug gaat naar Mexico. Perfect dus als komkommerhit.

Ajajajaj, precies het geluid van iemand die afgelopen dagen te lang in de zon heeft gelegen. Goed, voor 6 uur heb ik nog deze Air & Port voor jou en Move. Perfect voor die avondzon op dit moment.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens aan ons hotel just.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Dit is Stop!
4: Het is 6 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijg je met Serafien Smit. Goedenavond, Serafien.
5: Goedenavond. 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. Katrien Schrijvers.
6: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
5: CD&V wil de openingsuren van de chatbox daarom uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In het westen van Colombia zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Heel wat gebouwen zijn er ingestort en er zitten ook nog meerdere mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, breidt de grote bosbrand zich verder uit. Sinds vorige donderdag is er 20.000 hectare verwoest. Honderden mensen werden geëvacueerd en zo'n 600 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de hitte en de wind. Er zijn ook meer dan 20 blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De nieuwe bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is intussen wel onder controle. Het is stormloop op Eclipsebrillen. In Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om nog eentje te kopen. De winkel van het museum Mas deed daar speciaal voor open. Je hoort uitbater Wim van de Put.
7: Ik had verwacht dat het druk ging zijn, maar dat er dan meer dan 1000 per uur verkocht werden. Had ik toch niet verwacht. Er komt nog een nieuwe levering aan, dus we gaan wel denk ik toch nog een tijdje verder kunnen. We hopen tot aan de eclips te kunnen verkopen.
5: Woensdagavond van iets over 7 tot iets over 8 is die gedeeltelijke zonsverduistering hier bij ons te zien. En in Las Vegas in de VS begint vandaag het proces tegen de man die de moord op de Amerikaanse rapper Tupac zou georganiseerd hebben, bijna 30 jaar geleden. Tupac is een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Jarenlang bleef de moord onopgelost, tot de verdachte er zelf over begon in zijn memoires. Vandaag wordt de jury samengesteld, het proces zal wellicht een maand duren. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
4: Nog steeds 4 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest onderweg. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Diegem en Vilvoorde. Komt daardoor een ongeval. Ook op de ring rond Antwerpen nog steeds problemen. Een half uur aanschuiven daar vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent dan op die Antwerpse ring, 20 minuten tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En richting Lummen op de E314 ook een kwartier extra tussen Bekkenvoort en Halen.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
4: Ik kijk naar buiten en zie dat de zon er een mooie avond van aan het maken is. Dan maak ik die avond met plezier nog mooier nu met Another and Talk to You.

0: move like that.
1: Waar zitten de echte carnavalisten hier? Ja, we zijn midden augustus en ik begin toch al over carnaval. Hoe komt dat in godsnaam? Wel, omdat Rihanna vorige week in Barbados te zien was tijdens het carnaval daar. Ja, opvallend, zij doen dat dus niet in de winter, maar gewoon wel putje zomer. Wanneer er blijkbaar geoogst moet worden, dat is de traditie daar. Maar de outfit van Rihanna, dat was op zijn minst ook opvallend te noemen. Kan misschien als inspiratiebron dienen voor het komende carnaval in ons land. Want de echte carnavalisten die zijn nu al bezig met de voorbereidingen. Je hoort ze nog eens in die avond van Top. Dit is Rihanna en Disturbia.

Elke week is er wel één item dat het nieuws overheerst. Dan kan je geen nieuws-app of social media-app openen vooraleer je iets over dat item ziet staan. En het is nog maar maandag, ik weet het, maar ik ben nu al zeker waarover het deze week vooral zal gaan. Ja, zometeen wil ik het er eventjes over hebben met jou, want ik ben vooral benieuwd of het jou ook bezighoudt deze week.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

0: Heb jij je eclipsbrilletje al?
1: Dit is top.
0: Het is de week van de zonsverduistering. Het zat daarnet ook nog in onze top headlines.
2: Het is stormloop op eclipsbrillen. In Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om nog eentje te kopen.
0: Ja, het is duidelijk. Na de mondmaskers in de corona is er nu weer opnieuw iets dat erg gewenst is. En dat schaars aan het worden is. En dat zijn de eclipsbrilletjes, want komende woensdag is het zover. Dan is er een zonsverduistering in ons land die erg goed te zien zal zijn. Om, ik denk, 7:13 s'avonds, om helemaal exact te zijn, dan schuift de maan volledig voor de zon. Wel, volledig. Bijna volledig, want dan is die zon voor 90% bedekt. En dat is redelijk zeldzaam. Dus ja, alles in het nieuws, alles in de actualiteit gaat over die zonsverduistering. Maar ik ben vooral benieuwd, is het iets wat jou ook bezighoudt of niet? En heb je al zo'n brilletje? Want eerlijk is eerlijk, ik ben, denk ik, een tijdje geleden nog eens door mijn kasten gegaan bij mijn ouders. En ik denk dat ik zo'n eclipsebrilletje ben tegengekomen dan. Maar ik denk ook dat ik nog eens goed moet gaan zoeken of dat daar echt nog ligt of niet. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar jou. Wat ga jij doen komende woensdag zo rond 8:00 s'avonds? Ga je het volgen of ga je het gewoon laten passeren? En heb je jouw brilletje al? Vooral dat, laat eens weten in de Top Radio B-app.

Je kan er deze week niet naast kijken of naast lezen. Overal gaat het over de zonsverduistering. Komende woensdagavond is dat rond 7:45. Dan gebeurt er iets magisch. Dan verschuift de maan over de zon, zo'n 90% hier in ons land. En dat is al speciaal. Iedereen schrijft erover. Iedereen gaat naar de winkel achter een eclipsbrilletje. Maar ik ben vooral ook benieuwd. Houdt het jou bezig of niet? Patrick die stuurt niks van. Ik ga het gewoon laten passeren, die zonsverduistering. Goed. Brecht zegt, zonsverduistering? Nee, ik heb de late, dus voor mij zal het niet lukken deze week. Maar je hebt ook andere luisteraars. Luisteraars die heel goed zijn voorbereid. Zo is er Louisa, die gaat naar de Volkssterrenwacht in Grimbergen. Dat is hier vlakbij, waar ze woont. Dus zij zal het zeker niet missen. Dan heb je ook luisteraars die echt altijd op alles zijn voorbereid. Brit stuurt, ik heb altijd een eclipsbrilletje bij mij in mijn portefeuille. En deze week komt die eindelijk van pas. Dat is inderdaad echt op alles voorbereid zijn altijd. Ondertussen drie plaatsen waar je nog altijd meer dan een kwartier verliest onderweg. Op de buitenring rond Brussel is het nog steeds aanschuiven. Een uur file daar tussen Diegem en Vilvoorde Koningslo. Ook op de E40 richting Brussel verlies je een kwartier tussen Merelbeke en Erpenmeren. En op de ring rond Antwerpen richting Nederland ook een kwartier.

en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Deze man had volgens mij het weekend van zijn leven. Dan heb ik het voor over alle duidelijkheid over Henri PFR. Want zaterdagavond stond hij eerst in het voorprogramma van David Guetta op het strand van Zeebrugge. Dat op zich is volgens mij al een onvergetelijk moment. Maar enkele uren later werd hij al verwacht ergens anders. En dat ergens anders, dat was in Colmar, een stad in Frankrijk. Ik heb het eventjes opgezocht. Dat is zo'n 600 kilometer verder. Ja, je gaat niet zomaar van Zeebrugge helemaal naar Frankrijk. Dus is hij naar de luchthaven van Oostende gegaan om daar even een privévliegtuigje op te stappen, om dan snel naar Colmar te vliegen en om dan net op tijd achter de draaitafel te staan. Ja, wat een leven hebben die DJ's toch. Verder door die avond nu op top. Met deze Silva Bumpa, dit is On Tonight.

Vorige week nog onze top tune of the week. De laatste nieuwe van Swedish House Mafia. Deze Happiness Is So Sad. En zometeen een man die grote fan is van fluiten.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
3: Yes.
1: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

afsluitend door die avond met Florida. En ook na 7 uur blijft het verder zomer op top. Ik verklap je straks nog wat je allemaal mag verwachten. Tiësto stond een dikke week geleden nog onder de bollen van het Atomium met een unieke set. En straks hoor je hem ook nog eens in die avond van top. Eerst nog Offenbach en Miles Away.

0: altijd leuk om na een werkdag te kunnen uitblazen met deze Tiësto en Traffic.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Gaan we weer shuffelen in onze Summerbeat 1000. Ik zie daarin onder andere Gustavo Lima staan liever. Geef toe, dat is altijd zomers als je die hoort. Maar ik zie ook Mark van Dalen en beginnen doen we straks met een nummer van de Summerbeat 1000 met dit. Dit is de nummer 96, Runaway van Galantis. Dat hoor je meteen na 7 uur.
1: Dit is top.
0: Maar dat is dus allemaal voor na 7 uur. Je zit goed voor nog een heerlijke zonnige avond. Ik heb nog James Hype voor jou en drums.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. In Leopoldsburg in Limburg is een vrouw van 40 overleden nadat ze werd aangereden door haar man. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde zaterdagavond. Het koppel zat samen in de wagen. Nadat er ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. Je hoort Marijke Teunis van het parket.
2: Het parket Limburg is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van die aanrijding. En daarin wordt ook nagegaan of het mogelijk opzettelijk zou zijn dat de vrouw werd aangereden. Daarom is de man ook vrijwel meteen na de feiten gearresteerd. We gaan in dit geval uit van het ergste scenario om ook niet te kunnen mislopen in het onderzoek, waarbij we ook alle bewijzen willen vrijwaren.
1: De man legde nadien ook een positieve alcoholtest af. In het westen van Colombia zijn nu al zeker 74 doden gevallen bij de zware aardbeving. Heel wat gebouwen zijn ingestort en er zitten ook nog altijd mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook al in buurlanden voelbaar. De Belgische ambassade vraagt landgenoten in Colombia om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen. Het is ook nog opletten voor naschokken, want die kunnen ook de komende dagen nog optreden. De drone met explosieven die vorige week onderschept is op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is tegen het Oekraïense vliegtuig gevlogen dat daar geparkeerd stond. Eerder raakte bekend dat een medewerker die drone vond op het tarmac, maar volgens Duitse media is de drone ervoor tegen het vliegtuig gevlogen vlak bij de brandstoftank. Er is ook DNA gevonden op de drone, maar het is nog niet duidelijk van wie dat is. Er loopt een terreuronderzoek. De Duitse politie gaat nu meer anti-drone-agenten inzetten. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, breidt de grote bosbrand zich verder uit. Sinds vorige donderdag is er al 20.000 hectare verwoest. Honderden mensen werden geëvacueerd. Zo'n 600 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar het verloopt moeizaam door de hitte en de wind. Er zijn ook meer dan 20 blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De nieuwe bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is intussen onder controle. En het is stormloop op de eclipsbrillen. In Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om er nog eentje te kopen. De winkel van het museum MAS deed daar speciaal voor open. Je hoort de uitbater Wim van de Put.
3: Ik had verwacht dat het druk ging zijn, maar het is al meer dan 1000 per uur verkocht. Had ik toch niet verwacht. Er komt nog een nieuwe levering aan, dus we gaan wel, denk ik, toch nog een tijdje verder kunnen. We hopen tot aan de eclips te kunnen verkopen.
1: De gedeeltelijke zonsverduistering is woensdagavond bij ons te zien van iets over 7 tot iets over 8. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en een maxima tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen, donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
4: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Shuffle. Dit is top.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Bij Top kan je ook regionaal adverteren.

0: headlines. Goedenavond. In Leopoldsburg in Limburg is een vrouw van 40 overleden nadat ze werd aangereden door haar partner. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde zaterdagavond. Het koppel zat samen in de wagen. Nadat de ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. Je hoort Marijke Teunis van het parket.
1: Het parket Limburg is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van die aanrijding. En daarin wordt ook nagegaan of het mogelijk opzettelijk zou zijn dat de vrouw werd aangereden. Daarom is de man ook vrijwel meteen na de feiten gearresteerd. We gaan in dit geval uit van het ergste scenario om ook niet te kunnen mislopen in het onderzoek, waarbij we ook alle bewijzen willen vrijwaren.
0: De man legde nadien ook een positieve alcoholtest af. In het westen van Colombia zijn nu al zeker 77 doden gevallen bij de zware aardbeving. En de tol kan nog verder oplopen, want er zitten ook nog altijd mensen vast onder het puin. Heel wat gebouwen zijn ingestort, ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd, de aardbeving had een kracht van 7,4. Het is ook nog opletten voor naschokken, die kunnen de komende dagen nog optreden. De president heeft de noodtoestand uitgeroepen. En op het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florien Gaspar zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk werd vijfde in haar reeks in de halve finale, Gaspar werd achtste. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zondag en maxima tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je

0: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
1: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest. Ook de

0: Headlines.
1: Goedenavond. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte Progeria. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, zijn nog altijd minstens 8000 migranten aanwezig. Dat zegt de burgemeester. Er zijn ook heel wat minderjarigen bij die de grens zijn overgestoken zonder ouders. De burgemeester wil dat er een detentiecentrum komt. Gisteren kwamen ook meer dan 5000 mensen op straat daar. Ze willen dat de Spaanse regering meer doet. Twee weken geleden kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn wel teruggekeerd. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze werd vijfde in haar reeks in de halve finale, maar ze is toch blij met het resultaat.
2: Ik ben zeker wel tevreden van de start van deze week. Ik denk dat het gewoon heel mooi is om zo te kunnen beginnen. Gewoon dag voor dag, race per race. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon stapje voor stapje. En we zullen wel zien wat het aanbrengt.
1: Ze focust zich nu op de 50 meter vlinderslag morgen. Dat is haar specialiteit. Ook Florin Gaspar kon zich trouwens niet plaatsen. Zij werd achtste in haar reeks. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en maxima tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

feest, dan een nachtmaatfeest, dan een nachtmaatfeest. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.